0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed.

0: info. Ambachtslieden gezocht.
1: Dag luisteraars. Museum Krimpen de Waard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die woensdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag, zaterdag 12 september.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. U moet zijn aan de provinciale weg.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom ook op de fiets en dat in verband met een te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven, samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. Dingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandeling.nl.

0: Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een met toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Agent werd gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge stand. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

radio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues and More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: regio-info.
1: Vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schaapjeszijde, het natuurrijk, gemaalde hoge boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpende Waard.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

Voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel s'avonds tussen 8 en 9 uur op de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd. Aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is hier.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u het ook te mogen zijn. Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: And for love's sake, each mistake, oh.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst.

info. Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag. Afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Bij RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: info.
1: De RTV Krimpen de Waard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpen de Waard app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpen de Waard. En volgen van het laatste lokale nieuws.

0: regio-info.
1: Het W. Krippenderwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krippenderwaard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou

0: oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat is gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand in de provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
2: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk en Warmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef dat het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de Braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 markkammen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Er wordt voor zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De achtste etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: RTW Krimpen-de-Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpen-de-Waard. Fiets langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. En ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.
2: Get on the floor. Put your hands up.

info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimperwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimperwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo werd het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide landen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

0: regio-info.
1: Het W. Kribbenwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Kribbenwaard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege de grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Aan de staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Hij heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
1: Hey Jan, wakker worden?
2: Hè? Wat?
1: Is je auto nu al klaar?
2: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf Kijk op smitsauto.nl.
3: Het laatste nieuws. En de beste muziek. TV Krimpenerwaard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Hadding en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven,

met een gids in op de web stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen. Gezellige terrasjes, sfeer en vermaak.

info. Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Café Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand onder meer de Rijn kan er het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is, zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen, daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Goedemorgen luisteraars, het is zondagmorgen 9 uur en ik mag u welkom heten in het programma Rondom de Kerken. Het lokale muziek- en bezinningsprogramma van RTV Krimpenerwaard. Mijn naam is Kees Verhoog en ik mag namens de protestantse gemeente Haastrecht voorstellen.

Een aantal weken geleden draaide ik dit nummer in het programma rondom de kerken. Het thema was toen rust. En ik gaf aan dat je bij een bezoek in een drukke stad rust kon vinden in een openstaande kerk. De stilte komt je daar tegemoet. En dat thema wilde ik vanmorgen gebruiken. Stilte. We leven in een wereld die nooit stopt met praten. Onze telefoon piept. Het nieuws gaat altijd door. En zelfs als het stil lijkt, is ons hoofd vaak nog druk. Vandaag zoeken we de stilte. Stilte, maar juist dat er iets kan gebeuren. Sound of Silence is wel het bekendste lied over de stilte, maar eigenlijk gaat het over mensen die het allemaal niet meer voelen. Zullen we daarom vanmorgen niet alleen luisteren met onze oren, maar ook met ons hart? Stil.

laten we vanmorgen vragen om stilte in dit gebed. Heer, onze God, wij danken u voor dit moment van rust. Wilt u alle drukte uit ons hoofd wegnemen, zodat wij open mogen staan voor uw woorden? Leer ons luisteren, niet alleen wat gezegd wordt, maar ook naar wat u in de stilte wilt zeggen.

Wat is stilte? Echte stilte is voor de moderne mens veel meer dan de afwezigheid van geluid. Je kunt in een stille kamer zitten en toch een hoofd vol lawaai hebben. Echte stilte is daarom een innerlijke ruimte. Het is een moment waarop je niets hoeft te bewijzen, niets hoeft te produceren en niet voortdurend hoeft te reageren. Het is de vrijheid om gewoon te zijn. Je kunt midden in de natuur of zelfs tussen mensen een diepe innerlijke rust ervaren. Juist daarom kan stilte vandaag ook moeilijk zijn. Stilte confronteert ons met vragen die we liever niet stellen. Ze legt ons onrust bloot, maar wie die stilte durft binnen te gaan, ontdekt vaak dat zij geen leegte is. Ze wordt een plek van rust, herstel en ontmoeting.

0: the back on there, everybody. Thanks for giving us that amazing shit. Goodbye and good night.
1: In een wereld die steeds voller wordt van geluid, hast en prikkels, groeit het verlangen naar plekken waar je even op adem kunt komen. Stilte is niet alleen, zoals ik al zei, de afwezigheid van geluid, maar ook een ruimte waarin je jezelf, de ander en misschien God. Er zijn veel plaatsen waar je die stilte kunt vinden. Het bos, tussen de bomen, verstomt de drukte van alle dag en hoor je het ruisen van de wind en het zingen van de vogels. Op het strand, de golf en de wijdse horizon brengen veel mensen tot rust. Een park of tuin, ook dicht bij huis, zijn vaak groene plekken waar je even kunt ontsnappen aan de drukte. Een begraafplaats of gedenktuin, plaatsen waar stilte vanzelfsprekend is en ruimte ontstaat voor herinnering en reflectie. Langs een rivier of meer, met stromend of stil water, nodigt vaak uit om even in gedachten te blijven staan. Op de fiets of tijdens een wandeling. Zo ontstaat de grootste rust juist wanneer je in beweging bent, zonder haast en zonder bestemming. In je eigen huis, met een rustige stoel, een brandende kaas, een open Bijbel of een kop koffie, kunnen een gewone kamer een plaats van ontmoeting maken. Een kerk, zelfs buiten de diensten om, is een kerk vaak een plek van rust, bezinning en gebed. Of gewoon vroeg in de ochtend. Wanneer de wereld nog ontwaakt, is de stilte vaak bijna tastbaar. En daarover gaat het volgende muziekstuk.

Voor christenen is er nog een bijzondere plaats van stilte. De stilte bij God. Jezus zocht die zelf regelmatig op. Hij trok zich terug op een berg, in de woestijn of naar een eenzame plek om te bidden. Hij laat zien dat stilte geen vlucht is uit het leven, maar juist een manier om een nieuwe kracht en richting te vinden. Jullie niet ver te reizen om stilte te vinden. Soms begint stilte met het uitzetten van de telefoon, het sluiten van de deur en een eenvoudig gebed. Heer, hier ben ik. Kijkt u maar.

Wanneer was jij voor het laatst echt stil? Niet even zonder te praten of zonder telefoon, muziek of andere geluiden. Gewoon stil. Veel mensen vinden stilte lastig. Zodra het stil wordt, zetten ze een afspeellijst op, of een radio of een podcast aan. Misschien omdat we ontspanning zoeken. Misschien omdat we niet alleen willen zijn met onze gedachten. Toch kan juist in de stilte iets bijzonders gebeuren. En in de Bijbel ontmoeten we God vaak niet in het lawaai, maar in de stilte. De profeet Elia ontdekt dat God niet sprak in de storm, de aardbeving of het vuur, maar in het zacht zuizen van de stilte. En dat lezen we in de Bijbel in Korinthe 1. En dat lezen we in de Bijbel 1 Koningen 19. Luister maar. De Heer zei tegen Elia: kom naar buiten en ga op de berg staan voor mijn aangezicht. Er kwam een zware storm, maar de Heer was niet in de storm. Daarna kwam er een aardbeving, maar de Heer was niet in de aardbeving. Daarna kwam vuur, maar de Heer was niet in de vuur. En daarna klonk het zuizen van een zachte stilte. Toen Elia dat hoorde, bedekte hij.

Wij denken vaak dat God zich vooral laat horen in bijzondere gebeurtenissen. Wanneer er iets indrukwekkends gebeurt. Wanneer een gebed wonderlijk wordt verhoord. Of wanneer een kerk vol mensen zingt. Maar Elia leerde ons iets anders. Hij verwachtte God in de storm, in de aardbeving of in het vuur. En God blijkt daar helemaal niet te zijn. Pas wanneer alles stil wordt, wanneer alleen het zachte suizen overblijft, daar ontmoet Elia zijn God. Dat is opvallend. God hoeft niet harder te spreken dan alle andere stemmen. Hij nodigt ons juist uit om stiller te worden. Misschien herkennen wij dat wel. Het leven is vaak gevuld. Agenda's, telefoons, nieuws, sociale media. Zelfs wanneer het stil lijkt, gaat ons hoofd nog door. En toch zegt Psalm 46, wees stil en weet dat ik God ben. Stilte is daarom niet leeg. Stilte is een ruimte waarin God te spreken.

Dat luisterde zojuist naar Psalm 46 in een moderne setting. Wees stil en weet dat ik God ben. Stilte is daarom niet leeg. Stilte is een ruimte waarin God kan spreken. Niet alleen met hoorbare woorden. Soms door een bijbeltekst, soms door een lied, soms door onverwachte rust, soms door een overtuiging in ons hart. Jezus zocht die stilte ook steeds weer op. Voordat hij grote beslissingen nam en trok hij zich terug. Voor dag en dauw ging hij naar een eenzame plaats om te bidden. En hij wist, wie voortdurend spreekt, hoort uiteindelijk niemand meer. Wie leert luisteren, ontdekt Gods leiding. Misschien een mooie oefening voor vandaag.

Stilte is de ruimte waarin we luisteren naar onszelf, naar de ander en voor wie gelooft naar God. Juist wanneer alle afleiding even wegvalt, krijgen gedachten de kans om te bezinken en kan Gods stem ons hart raken. De Bijbel laat zien dat God vaak spreekt in de stilte. Niet altijd met groot vertoon, maar in zachte fluisteren. Dat alleen hoorbaar wordt voor wie bereid is stil te worden. Misschien is stilte daarom geen leegte, maar een ontmoeting. Een plaats waar woorden niet altijd nodig zijn, omdat luisteren genoeg is. En zo hoeven we misschien vandaag niet meer te doen. Niet harder te werken, niet meer te presteren. Misschien is Gods uitnodiging juist, kom eens zitten. Leg je telefoon even zonder oortjes. Lees eens één Bijbeltekst. En luister, want daarom mogen we bidden. Heer, wij danken u dat u vandaag spreekt. Niet alleen in grote gebeurtenissen, maar ook in de stilte van ons hart. Leer ons luisteren. Geef rust aan wie onrustig zijn. Troost wie verdriet hebben. Geef moed aan wie moeilijke keuzes moet maken. Laat uw vrede onze gedachten bewaren. Zo bidden wij dit in de naam van Jezus.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zorgt ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hittedroogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn 2 helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de 2 zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen in het noorden kans op lichte regen, daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Auto's analyseert in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak. Waardoor zij nauwkeurig vakken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

0: regio-info.
1: RTV Kripperwaard, zomerradio 2026. RTV Kripperwaard, alle omroep met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+, en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen. En dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. Ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodosbank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. En in de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met 2 handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen is bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm. En aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
2: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van bewante kaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goos.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: De beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: DNA presentatie Adrie Oudenes. Hij speelt met allerlei stijl. Op naar de boterham is zijn motto. Een muzikaal ochtendgloren hier bij RTV Krimpenerwaard. DNA Adrie Oudenes.

is alweer 11 uur geweest op deze mooie zondag. Luisteraars, hartelijk welkom. Het is weer een aflevering van DNA. En we hebben weer een aardig rijtje voor u samengesteld. En we beginnen eerst maar eens even met een plaat van, van wie? Van Andrew Simple. En het is toch weer allemaal prettig om dus weer thuis te komen na een lange reis, na een wereldreis, na een vakantiereis, kortom, of gewoon een stedentripje. It feels like home.

Ja, de kern tot wat wij zijn. Heer en meester is die, die Stef Bos in het, ja, in het afleveren van hele speciale teksten. Een voorbeeld hoorde je net hier bij RTV Krimpenerwaarts, programma DNA. En dit is Chris de Burg. MUZIEK

Ja, yeah, I'll Be Missing You. Dat was er eentje uit het repertoire van Chris de Burgh en zo. Ja, zeker. Onder de beroemdheden zijn, muzikale beroemdheden bedoel ik, is er weer één heel belangrijke weggevallen. Het is jammer, maar ook dat hoort erbij. Hoe triest het ook is. Aretha Franklin in dit geval. We hebben haar hier samen met de Royal Philharmonic Orchestra en het is het oude nummer van de Beatles, Let It Be. Dus Aretha Franklin op RTV.

Dat is Aretha Franklin samen met het London Philharmonic Orchestra. En mix technisch gesproken een hoogstandje, zeker. Aretha Franklin dus, Let It Be.

Dus Harry Jekkers natuurlijk. Twee. En ja, één keer is leuk, de tweede keer is misschien nog leuker. Je weet het niet. Harry Jekkers dus. Hier is Hearts and Colors.

I'll Never Stop Dreaming. En dat was er eentje van Koert Nielsen. Deze artiest, ja, die, een hele goede artiest. Alleen je hoort er zo weinig van. Komt

kunnen wel stellen dat dit een klassieker is. De Kelly Family met een Angel, maar dan in de tweede uitvoering zal ik maar zeggen. Toen ze nog jong waren, toen klonk het ineens heel anders. De jaren gaan ook bij de Kelly Family gaan door en door. Hier zijn twee grootheden op muzikaal terrein, namelijk Mark Knopfler tezamen met Tsukiero. En het gaat erover dat de Streets of Surrender aan de beurt zijn. SOS afgekort. Nou, Mark en Tsukiero, ga je gang.

Shokiro, tezamen met Mark Knopfler, heel sumier aanwezig. Zeker. Hier is Shanna Fallon. She

Unbreakable, mooi. Mooi was dat. Van, hier bij RTV Krimpermaat DNA. Dit is The White Buffalo. If I Lost My Eyes.

Elise Legros. And Over the Mountain. And Across the Sea. Ja, dat allemaal in dit programma DNA. Het is tijd voor een klassieker. Dit is er eentje van Lou Rawls. Het is niet Lou, maar John Rawls. Juist, ja. En de plaat die heet...

Ja. If I Only Had Time. Dat is niet iedereen zomaar gegeven. Dat is heel jammer, maar het hoort er ook allemaal bij, helaas. Andy Brown is hier met de prachtigste liefdesgeschiedenis. Daar willen wij natuurlijk iets meer van weten. Hier komt-ie.

0: ever seen.
1: Ja, ja, leuk.
0: Baby, say yes to me.
1: En ze leefde nog lang en gelukkig en zo. Hier is Kensington. Het is een van de laatste platen die we draaien in deze aflevering van DNA. En het is Sorry.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg om 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat.

0: Dat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd in Sinjari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
2: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: We zitten in de Hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de Hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de Hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd zuur.

info. Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind juli. Het was van de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord. Een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling heeft punten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard, 24 uur per dag op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen keken op onaardige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbugs mee naar school. Die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 7 mobiele sp- Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, stukjes van blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan Zand is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: regio-info.
1: SW Krimpen de Waard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krimpen de Waard, doorsneden door het Veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van SW Krimpen de Waard. Lekker wandelen in het Loetbos. When the going gets tough.

0: Luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. Waren onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtpuks mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag in augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef heerlijk uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de Braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Zomer bij RTV Kribbe de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Kribbe de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: regio-info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, altijd. RTV Krimpenerwaard. Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, altijd. RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Krippe de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schaapjesheide, het Natuurrijk, het Loetbos, Gemaal de Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpende Waard.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer, bij 20 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat dichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal eens en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: regio-info.
1: Het week Krimpen de Waard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algarabrug bij Krimpen aan de IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De RTV Krimpenderwaard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpenderwaard-app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpenderwaard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een overeenkomst stootte. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: info. Ambachtslieden gezocht.
1: Dag luisteraars, het streekmuseum Krimp en de Waard, IJsseldijk 312 in Krimp aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens.

TV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan IJssel.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin heeft dingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen te kunnen. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste om bij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Triple Play is een programma waarin steeds drie songs op een rij worden gedraaid. Die variëren en kunnen alle kanten op. Met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden.

Vandaag pakken we de koffers in en gaan maar even helemaal uit, want het is vakantie. Nummers over zeilen, surfen, zwemmen en dat onbetaalbare vakantiegevoel. Afgewisseld met liedjes over de mooiste bestemmingen die je met de vakantie associeert. Doe die zonnebril op, zet de airco aan of juist het raampje open en ga met me mee op reis. Jason Derulo opende deze special met een rechtstreeks ticket naar Mexico. Acapulco is al decennia een van de beroemdste badplaatsen van Mid-Amerika. Bekend van de steile kliffen, waar duikers zich in de grote oceaan storten. Derulo pakt precies die onbezorgde zonnige vakantiesfeer die bij die stad hoort.

Ik hijs de zeilen, want dit blokje staat helemaal in haar. Rod Stewart beet met Sailing uit 1975 de spits af. Ik ga verder met Mark Knopfler en gastzanger James Taylor. Zij nemen ons mee naar Amerika. Ik hijs de zeilen, want dit blokje staat helemaal in haar. Rod Stewart beet met Sailing uit 1975 de spits af. Ik ga verder met Mark Knopfler en gastzanger James Taylor. Zij nemen ons mee naar Amerika. Ze zeilen naar Philadelphia. Ik sluit af met een Nederlandse klassieker. Piet Veerman, ex-voorman van de Cats, scoorde met Sailing Home zijn eerste.

Van de Nederlandse wateren naar de Amerikaanse country met Keith Whitley. Miami, Miami uit 1986 was zijn grote doorbraakhit en dankt zijn titel aan een leuke woordspeling tussen de badplaats Miami en de naam Amy. Het nummer bracht Whitley definitief op de kaart binnen de countrywereld. Miami zelf staat natuurlijk al decennia bekend als het Amerikaanse vakantieparadijs met zijn palmbomen en Art Deco boulevards.

Tijd om de surfplank te pakken. De Beach Boys openen met Surfing USA uit 1963, waarvan de melodie is ontleend aan Chuck Berry's Sweet Little 16. De tekst somt de beste surfplekken van Amerika op. Dan volgt een van de gekste platen ooit. De Trashmen mixten voor Surfing Bird twee nummers van de Rivingtons in elkaar en schreven zo muziekgeschiedenis. Jaren later werd het wereldberoemd, dankzij Family Guy. We sluiten af met Surf City, het allereerste surfnummer dat de Amerikaanse nummer 1 haalde.

0: The King brengt ons naar het gokparadijs van Amerika. Las Vegas is de titelsong van de gelijknamige film, waarin Elvis samen met Anne Margaret speelde. Het nummer vangt precies de flitsende, doorfeestende van die nooit slaapt. Las Vegas is tot op de dag van vandaag een van de populairste vakantiebestemmingen voor wie op zoek is naar entertainment.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas.

Duik er lekker in met het blokje. Ik begin onder water met Samuel E. Wright, die het nummer Under the Sea zingt. Daarna volgt Swimming into Deep Water van Don Rosenbaum, een minder bekende parel die precies past bij het gevoel van het water induiken. Maart Hoogkamer

0: laatste die was van mij, hè?
1: Scott McKenzie's San Francisco groeide uit tot het volkslied van de Summer of Love en het hippie-tijdperk. Het nummer zorgde ervoor dat duizenden jongeren die zomer daadwerkelijk met bloemen in het haar naar San Francisco afreisden. Tot op vandaag is de stad onlosmakelijk verbonden met dit nummer.

Geen specifieke bestemming meer, maar puur dat vakantiegevoel. Met Holiday, een van haar eerste grote hits en het nummer dat haar wereldwijde carrière mede lanceerde. Daarna volgt een Beatles-klassieker. George Harrison schreef Here Comes the Sun in de tuin van Eric Clapton, tijdens een korte adempauze van de spanningen binnen de band. Ik sluit af met John Denver's Sunshine on My Shoulder in 1970 alsnog de Amerikaanse nummer 1 werd, nadat het jaren eerder al was uitgebracht.

Dat was hem, de vakantiespecial van Triple Play. We hebben gezeild, gesurfd, gezwommen en zo langs Acapulco, Miami, San Francisco en Barcelona gereisd. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Triple Play.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangekomen.

0: gestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Meneer Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
2: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk. Voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: B. Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goede avond, lieve mensen. Welkom bij RTV Krimpenerwaard. Zomaar op een bankje zittend. Zomaar kijkend omheen. Zomaar stilletjes genietend. Zomaar ik en mij alleen. Een momentje rust.

We gaan naar het eerste gedicht van vanavond. Alles wat ik zoek is een plek om te bestaan. Een huis om in te wonen. Een weg om langs te gaan. Een wei, een plein, een tuin, een tent. Ik zoek vooral een stem die zegt: goed dat je er bent. Die stem is mijn bestemming. Die woorden zijn mijn doel. Achter mijn beklemming ligt een diep gevoel. Een ongehoord verlangen. Dat zachtjes naar me wenkt. En fluistert. Laat je niet zo leiden door wat een ander van je denkt. Dit is wat ik zoek. Een plek om te bestaan. Een huis om in te wonen. Langs te gaan. Een wei. Een plein, een tuin, een tent. Ik zoek vooral een stem die zegt: goed dat je er bent.

goodbye.

Moeder rafelt langzaam uit. Verliest draad na draad uit haar geheugen. En wij proberen alles nog wat bij te houden. Tot een klosje op te winden wat zij verliest. Af en toe laten we het haar nog eens zien. Haar bolletje verloren wol. Alle kleuren dooreen. En soms, zo heel af en toe, herkent ze het. En breidt ze er dan plots toch nog een sjaaltje van.

Vandaag voelt als gebroken wit. Heel bescheiden, stil en klein. Afstand houdt ons in de greep. Terwijl je juist dicht bij ons zijn. Geen lieve kus. Geen open armen. Die omhelzen en verwarmen. Tranen die je niet kunt drogen. Schouders die niet troosten mogen. Maar de liefde, ach, de liefde. De liefde lacht en huilt. Ze danst vandaag, van hart tot hart. In warm, gebroken wit.

Als ik ooit eens terug kon in de tijd, zou ik stilstaan bij elk kostbaar moment. Niet gehaast, maar met aandacht en beleid. Voor alles wat ik eerder heb gekend. Ik zou vaker zeggen, ik hou van jou. Een arm om iemand heen slaan, zonder reden. Minder zorgen om wat morgen brengen zou. En meer genieten van het leven in het heden. Ik zou lachen om de kleinste dingen. De zon begroeten bij haar eerste licht. Ik zou mijn hart opnieuw laten zingen. Met hoop en liefde. Geheel in evenwicht. Maar tijd kent geen weg terug. Geen tweede kans. Hij fluistert zacht en gaat altijd voorbij. Dus leef ik nu met dankbaarheid en glans. Maar morgen is vandaag weer een herinnering voor mij.

zoenen wie ik wil. Zeggen wat ik denk. Zwijgen als het gevoel. Lopen over water. Dromen over later. Zonder oorlog. Dictatuur. Lief, ongelooflijk vrij land. En toch gevangen in jezelf. Wat trek je aan in het carnaval van overleven? Welk masker camoufleert? Camoufleert je kwetsbaarheid? Tijd voor het demasqué. Want vrijheid is hoe kleur ontkennen. Onzekerheid omhelzen. Hardop zeggen, ik weet het niet. Stilstaan in de race tegen de klok. En niet meer op je tenen lopen. Maar aarzelen en breekbaar zijn. Met twijfelen tevreden zijn.

We gaan naar het laatste gedicht van vanavond. Vandaag deel ik een potje. Ik wil het vullen met positiviteit. Ja, alles wat je kan verzinnen, kun je in dit potje kwijt. Alleen maar positieve dingen. Ook al is het maar heel klein. Maar om er even bij stil te staan, dat is één. Ik vul het alvast met liefde. Maar wat stop jij erbij? Wat vind je nu belangrijk? En van word jij nu blij? Positiviteit voor ieder mens. Misschien makkelijker gezegd, maar als we mooie dingen delen, werkt het misschien wel

Ja, lieve mensen, dat was het alweer voor vanavond. Ons gedichtenprogramma Een Momentje Rust. Samenstelling in de regie, Wim Schelings. Presentatie, Ingrid Tuinstra. Aanstaande woensdag, dan zijn we er weer van 3 tot 5 met ons middagmagazine Breek de Week. Voor nu, hele fijne avond, voor later, slaap lekker. Dag!

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was inderdaad onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Vervolgens is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena

0: Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey Jan, wakker worden.
2: Hè, wat?
1: Is je auto nu al klaar?
2: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
1: Oké.
2: Kijk op smitsauto.nl.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedenavond, luisteraars. Net iets over acht. Zondagavond. Dat is tijd voor U Verder Glorie. Deze keer gepresenteerd door Rinus van Buren en technisch man Jan van der Vlist. Omdat mijn andere compagnon met vakantie is, wat ik dan geniet. Luister twee uur naar heerlijke, gewijde muziek. Christelijke muziek, bemoedigende muziek die ik heb mogen uitzoeken. Gewijd aan het bidden. Bidden waarvan we niet zonder kunnen om de relatie met onze Heer Jezus Christus in stand te houden. Nogmaals, geniet en word bemoedigd. Veel plezier.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Sport is geschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer, het is droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet zoek wijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumpling. Toen zoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er toch uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Iedere zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpenerwaard een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

0: woonde een tijdje in Den Bosch.
1: Ja.
0: Daar kreeg ik een vriendin. Of tenminste, er werd een vrouw verliefd op mij, Mirjam. Die was getrouwd, maar die wilde een kind van mij. Die is er ook gekomen, dat kind. Maar daarvoor is ze toch...
1: teruggegaan naar de man. Terug,
0: ja, ze is...
1: Maar wist hij daarvan, die man trouwens?
0: Ja, die man, dat waren de jaren 70.
1: Open relaties, hè?
0: Die kende jij, ik ken jij ook.
1: Goedenavond bij weer een nieuwe aflevering van Het Moment. Het vaste zondagavondprogramma op de radio waarin ik praat met wisselende gasten over de meest memorabele momenten uit hun leven en werk. Ja, deze keer is aangeschoven Erik van der Belt, video-editor in Rusten. En nog zo het een en ander, maar daar komen we nog op. Erik, welkom in Het Moment.
0: Dankjewel.
1: Hoe gaat het met je?
0: Goed.
1: Ja?
0: Ja hoor.
1: Gezond en gelukkig?
0: Redelijk gezond.
1: Oké. Ja, fotograferen... Het monteren van film en video, het is allemaal natuurlijk een vorm van verhalen vertellen eigenlijk. Laten we beginnen op pagina 1. Jouw wichtje stond in Eindhoven, weet ik. Wie was je vader en wie was je moeder?
0: Mijn vader was Seine van der Belt. En dat was een onderwijzer en een hoofdonderwijzer op een gegeven moment op een nutschool.
1: Ja.
0: En mijn moeder was Henke Vocht. Zij was ook onderwijzeres. Ze hebben elkaar leren kennen op de kweekschool in Meppel.
1: Fraaie namen trouwens.
0: Ja, dat is uit het noorden, hè?
1: Ja, ja. Met wie had je de beste band? Met je vader of met je moeder?
0: Dat vind ik een moeilijke vraag.
1: Ja?
0: Mijn vader werkte altijd. Mijn moeder was dus meer, ja, waar je meer mee in aanraking kwam. Maar ik ben altijd vrij vroeg uit huis gegaan, hè?
1: Ja, ja. Leek je op je vader of leek je op je moeder?
0: Uiterlijk lijk ik meer op mijn moeder. Het type Vocht. Dus bijvoorbeeld het type van de Belt.
1: Maar ja, soms dan zie je heel duidelijk dat kinderen op dan wel hun vader of hun moeder lijken ook, hè? Dat is,
0: ja, dat kan. Maar als ik nou zie aan mijn vrouw en mijn nicht van mijn broers kant, dat zijn ook duidelijk Vochten.
1: Ja, ja, ja. En, en wat was jij voor kind vroeger?
0: Dat weet ik niet. Als we echt als kind...
1: Ja? Was je een druk kind?
0: Nee, allemaal rustig.
1: Rustig kind?
0: Ja, geloof het wel.
1: En een sociaal kind ook wel, of niet?
0: Ja, maar je speelde buiten, herinner ik mij, in Eindhoven.
1: Ja.
0: Op een veldje waar nog niks stond.
1: Ach.
0: En die had je toen nog, op een pleintje en zo. Had ook wel wat vriendjes. Een Surinaams jongetje had ik als vriendje.
1: Ja, ja.
0: En dat was toen wel een soort bijzonder. Dat was Van de Zwaal en later zijn broer, zijn grote broer, is nog beroemd geworden. Die was piloot en toen was er een gijzeling en dan moest er losgeld gebracht worden naar Beirut of zo. Toen was dat losgeld verdwenen.
1: Oh jee. En je had ook nog een zus en die had een broer. Die broer is geboren in hetzelfde jaar als ik. Maar hij is er niet meer, hè, jouw broer?
0: Nee, mijn broer is overleden. Heeft altijd in Afrika gewoond. Had gestudeerd in Wageningen. Mm-hmm. Niet-Westerse landbouwsociologie. Hij is al vrij vroeg, toen hij afgestudeerd was... heeft hij gewerkt in ontwikkelingsprojecten in Afrika. Dan sociologische onderzoeken gedaan naar wat je eigenlijk moest doen daar.
1: Ja,
0: je niet zomaar allemaal grote graafmachines daar naartoe moest. Nee. Want die stonden daar dan allemaal weg te roesten. Die boeren waren bijvoorbeeld gewend om met ossen te werken, maar die waren te duur. Daar hebben ze bijvoorbeeld ezels ingevoerd, terwijl ze dat daar niet kenden.
1: Ja, ja.
0: Hij heeft gewerkt in Mali, in Benin, in Cameroen, in West-Afrika vooral. Frans sprekend West-Afrika. Later ook nog naar Zambia. En daarna nog naar Sri Lanka. En daar werd hij ziek. Ja, hij was besmet met HIV, hè?
1: Ah.
0: Dus aids, aan aids overleden. Het Afrikaanse aids, dat heerste daar toen natuurlijk vreselijk. Town fair, singing out proud Mary, as she cruises. Downtown fair, singing out proud Mary, as she cruises Christopher Street. And some southern queen is acting loud and mean, where the docks and the badlands meet. This Halloween is something to be sure of. Especially to be here without you. There's a Greta Garbo and an Alfred Hitchcock and some black Jamaican stud. There's five Cinderellas and some leather drags. I almost fell into my mug. There's a Crawford Davis and a tacky Cary Grant. And some homeboys looking for trouble down here from the Bronx. But there ain't no Harry and no Virgin Mary. You won't hear those voices again. And Johnny Rio and Rotten Rita, you never see those faces again. This Halloween is something to be sure of. Especially to be here without you. born again losers and the lavender boozers and some crack team from Washington Heights. The boys from Avenue B, the girls from Avenue D, a Tinkerbell in tights. This celebration

0: Halloween Parade was dat van Lou Reed. In dit liedje herdenkt hij de talloze vrienden die hij eind jaren 80 aan de ziekte AIDS heeft verloren. Erik van der Belt, mijn gast van vanavond, verloor zijn broer Hans aan dezelfde ziekte. Erik, die broer van jou, die was toch wel belangrijk voor jou, toch?
1: Ja, je doelt zeker op fotografie.
0: Ja, ja.
1: Ja, hij had. Wij woonden in een houten huisje, een soort bungalow. En daar zat een vliering boven en een donkere kamer ingericht. Daar moest je met een keukentrap inklimmen. En dan kon je daar vergroten en afdrukken. En later heb ik me pas gerealiseerd dat hij dat niet de fotografie en niet voor dat afdrukken, maar om te kunnen roken.
0: Maar het had jou wel gegrepen.
1: Ja, dat.
0: Wat trok je daarin aan in die fotografie? Wat vond je daar zo bijzonder aan?
1: Ja, dat weet ik niet zo, maar ik denk wel dat ik achteraf gezien ik wel heel erg door beeld en door kijken.
0: Toch wel?
1: Niet zozeer door lezen en dat soort dingen, maar voor mij moet het altijd wel via het beeld gaan.
0: Ja, ja. Erik, nog even over jouw ouders. Hè? Die zaten allebei in het onderwijs, vertelde je.
1: Ja.
0: Heeft dat nou jouw leven mede bepaald? Of is juist het tegendeel bewezen, als je terugkijkt?
1: Ja, dat weet ik niet ook. Zij waren heel makkelijk eigenlijk. Zij waren niet heel erg opvoederig. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik iets niet mocht. Of zo.
0: Nee, nee.
1: Maar ik heb bij mijn vader in de klas gezeten.
0: Oh, dat is bijzonder natuurlijk, hè?
1: Ja, dat heeft misschien wel een bepaalde invloed gehad.
0: Toch wel?
1: Ja, dat je. Kijk, kinderen die hebben iets van dat is onderwijs. Die hebben een andere verhouding naar hun onderwijzer. En jij zit daar een beetje tussenin dan.
0: Ja, ja.
1: In de groep.
0: Dus het was meer nadeel dan voordeel eigenlijk?
1: Ja, het had ook geen voordeel, want hij trok mij niet voor. Dat weet ik wel. En dus daar heb ik ook geen last van gehad. Dat de kinderen vonden dat ik voorgetrokken. Dat is nooit aan de orde geweest.
0: Wat het onderwijs betreft, jij was zelf niet zo'n studiehoofd. Want na de 2 klassen HBS hield je het wel voor gezien.
1: Nou, ik vond die school vreselijk.
0: Oh.
1: Ik ging naar het Lorenz Lyceum in Eindhoven.
0: Ja.
1: En dat was de notoire kakschool.
0: Ach.
1: Dus daar zaten de kinderen van de rijkere Philips mensen op. En daar had ik helemaal geen aansluiting mee.
0: Dit is Het Moment met René van Broekhoven.

0: Illegal Smile was dat. Een liedje van de legendarische Amerikaanse singer-songwriter John Prine. Daarin beschrijft hij hoe hij als puber het verlangen had om zo nu en dan maar even onzichtbaar te zijn. Binnen een omgeving waarin hij zich allerminst thuis voelde, was een illegal smile vaak de beste camouflage waarmee hij zijn eigen belevingswereld kon afschermen. We hoorden zojuist de cover die ik van de song zou maken voor het album Primetime dat ik zou produceren. Erik, jouw tijd op het Lorenz Museum in Eindhoven was ook niet bepaald een warm bad. Na 2 jaar had je het wel bekeken, geloof ik?
1: Ik bleef zitten in het tweede jaar.
0: Ja.
1: Dat was al omdat ik te weinig deed. Vooral de talen vond ik waar moeilijk. Duits, dat was echt vreselijk.
0: De naam vallen.
1: De naam vallen. Ja. Maar, en als je die niet leert, ja, dan kan je ze ook niet.
0: Nee.
1: Nou ja, wat wil je dan?
0: Ja.
1: Dus ik was 15 of zo. En toen ben ik van school gegaan en heb ik bij fotografen gewerkt. Ik wilde fotografie.
0: Nou, onderaan beginnen natuurlijk.
1: Ja. Dus,
0: wat moest je allemaal doen daar?
1: Randjes afsnijden van de druk.
0: Kartelrandjes nog.
1: Kartelrandjes,
0: ja.
1: Met zo'n kartelrandmesje. Filmpjes ontwikkelen.
0: Ja.
1: Die werden gehangen in een lange bak met ontwikkelaar op dit overhangen naar de volgende. Dus dat was al een hele verantwoordelijke taak.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Nou ja, ik mocht ook mee met de koffers dragen bij de fotograaf. Die ging dan fotograferen op locatie. Daar heb ik toch wel dingen geleerd en afgekeken.
0: Dan leer je het vak ook wel in de praktijk.
1: Ja, dat was wel heel goed.
0: Ja.
1: En er was een zekere Hans Koer, die werkte daar ook, die was een jaar of 5 ouder, denk ik, als ik. En die nam mij een beetje onder zijn hoede.
0: Ja, ja.
1: Hij was een neef van Lenny Koer.
0: Ah, zo.
1: Maar die was daar echt gekomen omdat hij, geloof, om hem uit de gevangenis te houden.
0: Ah, okay.
1: Dus dat was een
0: een illustre karakter.
1: Ja, die is later een hele goede studiofotograaf geworden. Hij had heel veel ambities. Hij heeft een huis in Italië, modefotografie.
0: Oh,
1: allemaal in die bloeitperiode.
0: Ja. Er werd nog wat in verdiend, hè? Vooral onder reclamefotografie. Dat was,
1: ja, dat was toen hoe meer het kostte, hoe beter het was voor het reclamebureau.
2: Dit is Het Moment met René van Broekhoven.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Vertrouwbaar voor je was dat, een liedje van Ed Sheeran. En dat is te vinden op zijn tweede album X, dat hij zou maken in 2014. En X staat in dit geval voor Multiply. Ik praat vanavond met Erik van der Belt, video-editor en nog zo het een en ander. Erik, jij zat dus een tijdje in de fotografie, maar op zeker moment zou de onrust toeslaan en je ging op reis. Hoe kwam dat nou zo?
2: Ja, dat was ook weer dat ik het wel gezien had, denk ik, bij die fotograaf.
1: Ja, maar dan zou je ook een andere baan kunnen zoeken. Jij ging op reis.
2: Ja, maar die andere baan was dan weer net... Ja. Ik ging Europa liften. En,
1: dat kon toen nog, hè?
2: Dat was prima. Je ging gewoon bij de oprit staan en je was een paar uur later in Frankrijk.
1: Morgen is dat wat lastiger geworden.
2: Ja, dus je ziet ook helemaal geen lifters meer.

0: Hitchhiking was dat, een klein stukje van Bruce Springsteen. Erik, jij zou gaan liften door Europa. Waar ging de reis naartoe en waar kom je uiteindelijk terecht?
1: Eerst buitenland Frankrijk, maar later eigenlijk door heel Europa, ook Joegoslavië.
0: Hoe lang duurde die reis?
1: Ja, dan was ik al wel 5-6 weken weg of zoiets.
0: Oh, dat is niet zo heel lang dus.
1: Nee, niet, dat was nog niet een wereldreis. Nee. En fotograferen dan.
0: Ja, ik wou net zeggen, waar leefde je van? Deed je dat dan in zo'n tijd?
1: Nou, ik maakte wel veel, als ik thuis was, kinderfoto's. Mm-hmm. En ik wilde natuurlijk eigenlijk reisfoto's, maar ik wist dat helemaal niet te vermarkten. Ik ben helemaal niet commercieel ingesteld. Nee. Dus ik had geen contacten natuurlijk in de... af en toe een fotootje in de krant en dat soort dingen. Maar dat nauwelijks. Daar had ik helemaal nog... Daar was ik ook een beetje te jong voor nog.
0: Ja. Op een zeker moment moest jij in dienst en dat weigerde jij. Dat was een goede gewoonte in de jaren 60. De vervangende dienstplicht zou jou een nieuwe kijk op werken verschaffen, vertelde ze juist. Leg eens uit, wat was dat?
1: Nou, ik moest bij de staatsdrukkerij werken. Daar kon ik komen als leerling en reproductiefotograaf. Maar toen ik daar daadwerkelijk kwam, was die plaats al vergeven en moest ik iets doen wat eigenlijk door iemand anders gedaan werd. Maar die deed dat zo snel dat ze maar een week hoefde te werken en dan meldde ze zich ziek en dan kwam ze precies op tijd terug als er nodig was.
0: Dat leverde jou een nieuwe kijk op werk op?
1: Ja.
0: Zo dat, kan het ook.
1: Dat was heel bijzonder. En,
0: je was niet zo'n ambtenaar?
1: Ik zat niet in die hiërarchie. Daar kwam het op neer eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Na die dienstplicht, hè, toen ging je weer op reis. Waar ging je deze keer naartoe en hoe kwam dat zo?
1: Tijdens die dienst, ik kreeg vakantie en toen ben ik ook weer naar Frankrijk gelift. Maar toen ben ik niet teruggekomen.
0: Ach.
1: Ben min of meer gedeserteerd.
0: Oh.
1: Ik heb toen druiven geplukt en ik ben dus tot november of zo weggebleven. Ze hadden mij helemaal niet gemist daar, al die tijd.
0: Je had een half jaar weg kunnen blijven.
1: Op een gegeven moment zijn ze erachter gekomen. Hey, er moest toch iemand zijn. En toen hebben ze mijn moeder gebeld. Maar die heeft het heel erg mooi meegespeeld. Die zei van, oh, maar ik dacht dat ze bij jullie waren.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nou ja, toen moest ik natuurlijk toch nog verder. En, maar niet meer bij de staatsdrukkerij. Moest ik bij de Algemene Verkeersdienst van de Rijkspolitie.
0: Ook heel spannend.
1: En daar eigenlijk hetzelfde liedje aan.
0: Ja.
1: Geen

0: Ja, Dolly Parton was dat met de titelsong uit de speelfilm 9 to 5. Voor Erik van der Belt, mijn gast van vanavond in Het Moment, zou het aanvankelijk allemaal niet opschieten met het werk dat hem paste of interesseerde.
1: RTV Krimpenerwaard. Dit is Het Moment met René van Broekhoven.
0: Erik, eenmaal terug in Nederland, na die reis dus, hè, zou je van alles gaan doen. We schrijven intussen 1970. Maar dat en het volgend jaar zou voor jou wel een memorabel moment opleveren. En dat doe ik even op de relatie die je kreeg.
2: En in Den Bosch, ja, daar kreeg ik een vriendin. Of tenminste, daar werd een vrouw verliefd op mij, Mirjam. Die was getrouwd, maar die wilde een kind van mij.
0: Oh, kwam dat zo?
2: Ja, dat heb ik toen helemaal niet doorgevraagd.
0: Nee.
2: Die is er ook gekomen, dat kind. Maar daarvoor is het toch
0: teruggegaan naar de man.
2: Ja, ze is
0: maar wist hij daarvan, die man trouwens?
2: Ja, die man, dat waren de jaren 70.
0: Open relaties, hè?
2: Die kende jij, ken jij ook nog wel.
0: Ja, ja, ik heb ook met z'n drieën gewoond een tijdje. Dat ging allemaal heel bijzonder. Maar uiteindelijk gaat het dan weer niet. Maar ja, het
2: is, nee, dus dat.
0: Maar goed, dan had jij toch in één keer een dochter.
2: Ja, maar die is niet bij mij opgegroeid. Heeft ook niet mijn naam. Maar daar heb ik wel tussen toen en nu af en toe contact mee gehad. Maar ja, ja, dat verwaterde dan ook een beetje. Maar nu, de laatste tijd, heb ik daar weer veel contact mee.
0: Maar hoe zit ze jou dan? Want jij bent een biologische vader, maar
2: zij was nog nooit zo mee bezig. Om, het is haar wel verteld.
0: Ja.
2: Maar zij was daar helemaal niet zo mee bezig om te weten wie ik was. Maar goed, ze wist op een gegeven moment wel, want ik ben wel op haar trouwerij geweest.
0: Ah, ja, ja, ja.
2: En later nog wel een keer, maar toen, ik heb ook nog haar eerste kind als baby gezien. Maar dat was allemaal ver weg en zij druk en ik druk.
0: Ja, zo gaat
2: dat. Dus dat verwaterde.
0: Ja.
2: Maar toen ze 50 werd, toen heeft haar man, die heeft gevraagd of ik iets in haar boekje kon schrijven.
0: En, ja, ja, ja, ja.
2: En sindsdien is er dus meer contact. En ook heeft ze contact met mijn dochter.
0: Ja, want hoe verloopt zo'n relatie nou? Op een gegeven moment, zij gaat terug naar de man en jij trek je terug, hè?
2: Geloof het, ja, ik heb mij toen echt teruggetrokken van, ik moet daar niet rechten voor opeisen.
0: Nee, nee, maar hoe dat gaat dat dan in de loop van de jaren? Ik bedoel,
2: ja, dat gaat de hele tijd, dan denk je er bijna niet aan. Je weet het wel, ja, maar je weet ook wel dat het nog goed met haar gaat. Je hebt zo je voelsprieten, maar ja, dat verwatert.

0: was dat met Torn Between Two Lovers. Ja, onze eigen Anita Meijer zou hier ooit nog een fraaie cover van maken. Maar voor deze gelegenheid draaiden we nog maar een keertje de originele uitvoering. Ja, de jaren 70. Ze leverden heel wat complexe relaties op. En ja, dat gebeurde ook in het leven van Erik van der Belt. Mijn gast van vanavond in deze aflevering. Van het vaste zondagavondprogramma waarin het memo draait om de meest memorabele momenten uit leven en werk. Terug naar het werk. Erik, op een gegeven moment zou jij fotografie gaan studeren aan de Academie Sint-Joost in Breda. En dat zou voor jou, en daar wil ik eigenlijk naartoe, een soort kantelpunt opleveren in de video. Vertel.
1: Ja, ik ging daar naartoe voor fotografie. Ik had nooit over film of zo nagedacht.
0: Nee.
1: Maar op Sint-Joost had je een fotografieopleiding waarin je de laatste 2 jaar film kon studeren.
0: Dat was redelijk nieuw toen nog, denk ik, of niet?
1: Ja, want Sint-Joost was de eerste academie waar een filmafdeling was.
0: Ja.
1: Voordat de filmacademie in Amsterdam opgericht werd.
0: Kijk aan, waren er ook docenten die jij...
1: Die waren wel, maar die waren inmiddels overleden.
0: Ach.
1: Voor mijn tijd.
0: Dus je moest dus zelf aan het zoeken.
1: Ja, het stond dus wel in de catalogus van de academie dat je zo kon studeren naar film. Maar daar had dus kennelijk niemand meer over nagedacht dat er dan ook docenten zouden moeten zijn.
0: En er stond op een gegeven moment ook een steenbeektafel ergens die jullie toen ontdekten?
1: Nee, er stond wel een montagetafel, maar nog geen steenbeek. Oh, okay. Ik weet niet welk merk het was.
0: Oké, maar goed. Dus je was een beetje op je, als studenten waar u op jezelf aan.
1: Ja, wij organiseerden met een groepje zelf allerlei dingen.
0: Ja, ja.
1: We hadden wel docenten, maar die kwamen later eigenlijk pas. Omdat wij daarmee bezig waren.
0: Ik snap het. Ja. Jullie trokken de docent eigenlijk aan.
1: Nou, en wat heel belangrijk was, er kwam een werkplaatsassistent.
0: Ah.
1: Dus dat was dan geen docent. En die kwam van Bob Kommer Studios. Wim van Holstein, een Hagenaar, een echte Hagenaar. Die

0: wind in die afdelingen. Alle kasten zaten daarvoor op slot. Er stonden camera's achter, maar die hadden wij nooit gezien. En hij maakte dat allemaal open. Ja, toen was het een soort... Je kon van alles doen eigenlijk.
1: Een openbaring.
0: Nou, een openbaring. Ik wist daar niet zoveel van. Maar nee. Daar had je echt iets nieuws te leren.
1: Toen was het dan toch een soort kantelpunt dat je ineens belangstelling krijgt voor bewegend beeld.
0: Ja, voor die fotografieafdeling was echt studie voor de commerciële fotografie. Maar er waren in de jaren net voor ons meer kunstfotografen begonnen. Ah, ja. Bijvoorbeeld Paul de Hollander, Michel Krzyzkowski. Dus fotografie als kunst werd in die tijd langzaam erkend, ja. Maar ik was meer geïnteresseerd in documentaire dingen. De fotografie doen, maar film is daar het meest aangewezen op.
1: Ja, met film vertel je ook een verhaal.
0: En je hebt tekst en je hebt...
1: Je vertelt ook een verhaal in beeld.
0: Ja, maar dat kan ook wel met fotografie.
1: Maar kunstfotografie is natuurlijk meer een gevoel wat je overdraagt.
0: Ja, dat was kunstfotografie. Ja, dat waren echt vaak heel romantisch.
1: Ja, ja.
0: En dat interesseerde mij niet zo.
1: Nee.
0: Film.

0: is fucking a heavy crush.
1: Van het album Friends of Mr. Cairo waren dat John Anderson, ooit de markante leadzanger van de symfonische rockgroep Yes, en toen ze het over naar Vangelis, die in de jaren 80 een aantal spraakmakende albums maken zou. Ik zou hem ooit mogen interviewen in zijn indrukwekkende Nemo Sound Studios in hartje Londen. Hij leeft al lang niet meer, maar na zijn dood zou blijken dat zijn internationale fanclub maar weinig interviews had om zijn nagedachtenis in stand te houden. En toen is dat van mij in een groot aantal talen wereldwijd vertaald. Oh, if my mommy could see me now. We draaiden dit stuk muziek in aansluiting op het verhaal van Erik van der Belt, mijn gast van vanavond, die op zeker moment zou ontdekken dat bewegend beeld hem toch meer zou fascineren dan het stilstaand beeld van de fotografie. Maar voor het zover was, zou hij eerst nog wat andere zaken in beweging zetten. Erik, in jouw academietijd zou je je intensief bezighouden met democratiseringsacties.
2: Ja, dat was
1: een belangrijk fenomeen in de jaren 70, herinner ik mij.
2: Ja.
1: Maar wat moeten we ons daar in jouw geval bij voorstellen? Wat...
2: Op die academie was een directeur die nogal...
1: autocratisch was?
2: Het was heel ouderwets eigenlijk. Ja, echt een ouderwetse academie toch.
1: Ja.
2: Zowel docenten als studenten waren... Ja, die waren de jaren 60 gepasseerd. Er kwam echt een soort opstand tegen die directeur. Zowel van docenten als studenten. Toen is er een heel onderzoek geweest naar het functioneren daarvan. En uiteindelijk is het bestuur ook mee omgegaan. Er is een heel...
1: Vernieuwingsproces.
2: Ja. En er werd een beleidsgroep waar docenten, studenten, directie in zat. Die directeur is... toen ook vertrokken en er is een nieuwe directeur gekomen. En daar was ik redelijk actief in die tijd. Ja.
1: Maar het leefde toen ook heel veel, hè? Het was,
2: en daardoor had je ook heel veel contacten onderling. Maakte het...
1: Je hebt eist. Dan is huisvesting geen probleem. Maar op een zeker moment zou dat voor jou wel een probleem worden. En dat leverde ook wel een actie op voor jou. Dat er moest wat gebeuren om aan een huis te komen. Het was niet makkelijk, hè?
2: Nee, ik woonde eerst samen op een kamer met een vriendin.
1: Ah, alweer een vriendin?
2: Nou... Ja, natuurlijk. Na de ene komt de andere.
1: Zo gaat dat.
2: Maar dat ging uit op die kamer. En wij hadden die kamer voor 125 gulden samen. Dus ja, ieder 60.
1: Moest jij iets anders gaan vinden?
2: En toen moest ik iets anders. En inmiddels waren die prijzen van die kamers...
1: Verdriedubbeld of zo?
2: Ja, verdriedubbeld. En dat moest je dan ook alleen betalen.
1: Ja.
2: Dus toen dacht ik van ja, maar ik kan ook een huis kopen. En met meer mensen...
1: Dat financieren.
2: Financieren. En dat is uitermate goed gelukt.
1: Ja. En daar zeg jij van, want dat was de beste financiële actie die ik gedaan heb.
2: Nou ja, ik heb dat huis voor iets van... 75.000 gulden gekocht. Dat is natuurlijk belachelijk duurder geworden in de 25 jaar dat ik daar gewoond
1: heb. In Rotterdam heb ik mijn eerste bedrijfspand dat ik kocht. Oh, eigenlijk was het nog een boompand toen. Dat kocht ik voor 100.000 gulden. En dat is uiteindelijk, 35 jaar later of zo, verkocht voor 24 maal de waarde. Echt absurd.
2: Ja, schandalig en absurd.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
2: Onze generatie heeft daar, als je tenminste initiatief nam om dat te kopen in die tijd, enorm van geprofiteerd.
1: Ja, zeker. Nee, dat is tegenwoordig even anders.
2: En dat heeft het ook voor mij mogelijk gemaakt om allerlei dingen te doen zonder dat er nou veel geld geleend moest worden.
1: Ja. Hey, na jouw academietijd zou je met tal van mensen... Dan weet ik hoeveel films werken. Dit is radio, dus we kunnen er niks van laten zien, jammer genoeg. Maar welke mensen, of misschien moet ik zeggen... waar jij nou memorabele herinneringen uit die tijd? Die tijd dat je daar de eerste programma's maakte, zeg maar.
2: Ik had een opdracht van Interpolis om een jaar verslagen te maken. Op film deden we dat.
1: Spannend.
2: Nou, het was heel leuk, want je kwam in dat bedrijf op een manier binnen... Maar niet in de hiërarchie.
1: Nee.
2: En het was in die tijd nog heel hiërarchisch
1: allemaal. Je kwam er doorheen dwarrelen.
2: En je kwam van directeur tot overal kwam je. En dat was voor mij een mooie mogelijkheid om te filmen en te oefenen, zeg maar.
1: Ja.
2: En het werd ook nog betaald.
1: En vonden ze het mooi achteraf?
2: Ja, dit waren grote successen, die projecties. Het werd geprojecteerd voor het hele personeel van ongeveer 1000 mensen... in de Schouwburg in Tilburg. En dat was altijd een groot succes. Het idee was daarachter was natuurlijk verbinding maken... tussen de mensen die in Interpolis werkten.

0: Insurance was dat van de Engelse singer-songwriter Deeps. En die maakt al geruime tijd melodische folk-pop-singles, waar hij met gemak zo'n 500.000 streams per week mee behaalt. Ja, met zulke aantallen ben je als voert wel van een royaal inkomen verzekerd. Maar genoeg over verzekeringen, we gaan op reis. Erik, dan kijk toch nog even naar die fascinerende reis die je al hebt gemaakt. In 1981, als ik het goed heb begrepen, met de auto naar boven Volta rijden. Wat gingen jullie daar doen? En ja, dat zal toch ook wel een paar aardige momenten hebben opgeleverd, neem ik aan.
1: Ik ging naar boven Volta reizen, omdat mijn broer daar woonde. En die mocht een auto laten komen. Hij kon dat doen per schip en dan nog per vrachtwagen door de woestijn. Maar toen kwamen we op het idee, oh, we kunnen ook die auto gewoon brengen. En toen ben ik met Marcel Verstappen, de broer van Wim Verstappen, en Peter Bloemendaal, en ik met die auto, gewoon een Peugeot
0: 304 zat wel geweest.
1: 304,
0: zo'n vierkant blikje.
1: Zo'n vierkante auto. Zijn we door de woestijn gereden. En dan rij je dus Duitsland, Zwitserland, Italië over met de boot van Genua naar Tunis. Dan nog Algerije, Niger en boven Volta.
0: En hoe lang hebben jullie erover gedaan, die reis?
1: Ja, ik denk een week of drie, maar eigenlijk veel te snel. Maar je weet niet wat de volgende dag of je nog wel, hè, of het nog wel gaat.
0: Ja.
1: Dat is jammer geweest, maar het is enorm indrukwekkend, die woestijn.
0: Als we nou toch over memorabele momenten hebben, wat heb je aan die reis aan memorabele momenten overgehouden? Wat herinner je nog heel goed? Welke plek je was of mensen die je ontmoette? Of...
1: Nou, één ding wat mij bij is gebleven, dat ze vlak voordat we dan naar Niger gingen, was je in Algerije. En in Algerije zeiden ze, oh, in Niger is het zo. Daar moet je oppassen. En toen kwamen we daar in Niger. En dat was
0: niks aan de hand.
1: Een ongelooflijk aardige mens. Ja. Helemaal niks aan de hand.
0: Ja, ja, ja.
1: Ook wat ik nog herinner, hetzelfde dorp in Zuid-Algerije. Een soort alles wat er te koop was, moest je daar kopen. En daar stonden wel 20 vergroters. Fotovergroters.
0: Ja, ja.
1: Meopta. En daar kon je andere dingen helemaal niet krijgen, maar
0: dat wel.
1: Dat was nieuw voor mij.
0: Ja. De Sahara ook nog gezien?
1: Nou, dat was de Sahara. Ja. Alsmaar in Algerije was het vooral de Sahara. Dus overkwam hier het, ja, de Sahel eigenlijk. Hè.
0: Ik ben er één keer geweest. Ik vond het bijzonder indrukwekkend. Het is doodstil. En heel warm uiteraard. Het is echt een heel bijzondere ervaring. Ik voelde me heel erg klein toen, weet ik nog wel. Het is echt zo'n grote zandbak.
1: Ja.
0: Het is enorm. Nee.

0: Ja, dat was een stukje uit de magistrale film The Sheltering Sky, die zich voornamelijk afspeelt in de Sahelwoestijn, waar Erik van der Belt, mijn gast van vanavond, doorheen zou trekken op weg naar Oppervolta, waar hij zijn broer zou bezoeken en tegelijk even diens auto daar afleveren.
1: Opa, heb jij veel meegemaakt in je leven?
2: Ja, best wel, schat.
1: Wil je daar eens wat over vertellen?
2: Nou, daar moet ik eens over denken, hoor. Er is zoveel gebeurd, hè.
1: Ja, maar wat was nou het mooiste moment in je leven? Dat weet je toch nog wel?
2: Dat heb ik nou juist op de radio verteld. Maar ja, dat was 's avonds heel laat, hè. En toen sliep jij natuurlijk al. Maar wacht, ik weet nog wel wat. Heel lang geleden, zelfs papa en mama waren nog klein. We waren met z'n allen onderweg met de auto al heel lang.
0: Kinderen zijn gek op verhalen, vooral als ze bijzonder zijn. Wij verzamelen ze voor het moment. Het radioprogramma voor ver na kinderbedtijd.

0: Ja, dan komen we toch een beetje toe aan het werk dat je uiteindelijk zou gaan doen. Het monteren van films en video. Nou, wat doet een video-editor nou?
1: Die plakt het beeld en het geluid aan elkaar, zodat er een, van het opgenomen materiaal een verhaal uitkomt. Wat je wilt maken.
0: Ja.
1: En wat je kan maken van het materiaal wat opgenomen is.
0: Dan laat je het wel makkelijk klinken, vind ik. Want het is natuurlijk veel meer dan dat. Hè? Want dat is
1: oh ja, tegenwoordig... dat is niet eenvoudig.
0: Nee, ik bedoel, tegenwoordig maak je op je iPhone maak je een filmpje. En dat monteer je dan met iMovie of wat dan ook. En zo gaat dat dan. Maar dat is natuurlijk niet wat jij deed.
1: Nee, maar dat, daar zit vaak dan ook geen verhaal in.
0: Nee,
1: dat is, precies. Dat is of kort.
0: Ja.
1: Nou, ik heb vooral documentaire dingen gemaakt. Ja. En daar heb je natuurlijk... dat er eerst materiaal verzameld wordt. Er wordt bedacht wat ze
0: research
1: willen maken.
0: Ja.
1: En dan is er op een bepaald moment opgenomen. Maar dat hoeft helemaal niet te zijn wat er bedacht is.
0: Nee.
1: Dus dan moet je met dat materiaal... moet je het verhaal wat je wil vertellen... moet je maken. Of wat de regisseur wil vertellen. Maar ik heb voornamelijk... wel in samenwerking met een regisseur, maar die zat er niet altijd bij.
0: Nee.
1: Bijna niet zelfs. Nee. Je had wel een versie klaar en dan ging je dat bespreken. En dan zei hij soms van, oh, maar we hadden toch ook dat. En dan had ik of argumenten om dat niet te gebruiken, of ik had het niet gezien.
0: Ja. Dus eigenlijk was je een beetje zelfregisseur en editor.
1: Je doet dat zelf eigenlijk.
0: Ja. Je laat het simpel klinken, maar dat is het toch niet echt. Inhoudelijke editing is toch wel heel wat. Hè? Je moet een verhaal vertellen en dat verhaal moet je vertellen. Je vertelt al op basis van nou, hè, hoeveel materiaal je hebt. Maar dat moet een toekomstige kijker moet door het verhaal gepakt worden. Of geïnformeerd worden. Ik bedoel, dat is niet zo makkelijk, toch? Hoe bewaak je dat?
1: Ik kan vertellen hoe ik monteerde eigenlijk.
0: Ja.
1: Nou, je had natuurlijk allemaal interviews.
0: Mm-hmm.
1: Maar... ook beeld van situaties. Ik zette eerst eigenlijk in elkaar per scène... zodat je ging begrijpen wat je daarmee kon vertellen. Alle scènes die er waren, maar nog niet heel precies. Want
0: nee.
1: Je weet, er gaat allemaal ook nog een heleboel uit.
0: Een voormontage eigenlijk.
1: Ja, een soort voormontage, maar heel grof. Dan leer je eigenlijk van, waar gaat het eigenlijk over? Begrijp ik dat wel?
0: Wat belangrijk en wat minder belangrijk.
1: En belangrijk en wat minder belangrijk is. En dan ga je verfijnen... en het grootste deel van die montage was ook geluidsmontage eigenlijk. Want je knipt tot beeld nauwkeurig.
0: Ja. Wat ik zelf doe als ik monteer dan, en ik heb bijvoorbeeld met interviews te maken... dan zet ik een verhaallijn uit in audio. Dan weet je al ongeveer wat het is. Dan ga je daar overheen natuurlijk visualiseren. Want je laat natuurlijk niet alleen die man of die vrouw zien. En dus je gaat laten zien wat hij vertelt. Dat is als goed is ook opgenomen natuurlijk. En dat is een beetje wat ik uit jouw verhaal proef. Je maakt eerst een soort spoor, zet je uit.
1: Het audio... waar je dan later beelden overheen plakt.
0: Ja, ja, ja. Ben je na afloop altijd tevreden over de montages?
1: Ja, op dat moment weet je het helemaal niet meer.
0: Nee, het gekke is, ik heb dat ook. Als je zit te monteren, dan ben je zo gefocust op... hè, scène voor scène voor scène voor scène. En dan op een gegeven moment moet je gaan kijken als de kijker. Hè? Dus dan moet je het op je af laten komen als een totaal product.
1: Ja, en omdat ik dus eigenlijk die films... die documentaires vaak alleen in elkaar zet en zo...
0: Mm-hmm.
1: En dan kwam de kijker, de regisseur... die probeert door de ogen van de kijker naar die film te kijken... en weet ook wat er eigenlijk de bedoeling was toen hij het opnam.
0: Ja.
1: En die heeft dan af en toe nog een goede opmerking te laten. En daar ga je dan over in gesprek. En dan heb je een tweede versie eigenlijk. En je hebt ook natuurlijk altijd bepaalde lengte die je moet nastreven.
0: Ja, natuurlijk.
1: Wat ook bepaalt dat er dingen uit moeten.
0: Ja.
1: En of ik daar dan altijd tevreden ben, op dat moment weet je het niet.
0: Nee.
1: Dan is er iemand anders die beslist, oké, dat is...
0: Die heeft een blanco look eigenlijk.
1: Ja, die heeft een
0: objectieve kijk eigenlijk.
1: Losser van, alle beslissingen die er genomen zijn.
0: Oké, nou hier laten we het dan even bij, want we moeten er even tussenuit voor het nieuws en de reclame. En daarna praten we graag verder over het edele vak van monteren van video en film. Met Erik van der Belt, video-editor en mijn gast van vanavond.
2: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal. Plofte een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl. Het laatste nieuws en de bek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Dit is het moment met René van Broekhoven.
0: Ja, die zegt welkom terug in het stuur, waarin ik te gast heb Erik van der Belt. Erik is video-editor van met name documentaires. En in het eerste uur vertelde hij ons hoe hij na een aantal omzwervingen in dit vak is terechtgekomen. Alvast een tipje op van de sluier hoe zo'n videomontage nou eigenlijk tot stand komt. Erik, daarover gesproken, als je zo'n montage nou klaar hebt, hè, hoeveel van het geschoten materiaal blijft er dan over aan het eind? We kennen allemaal de uitdrukking scenes left on the cutting floor. Maar ja, wat hou je nou door de bank genomen over van al dat materiaal aan het eind van de montage?
1: Nou, van die scènes die je monteert, dat kwam er toch wel 80%, ging niet zo heel veel uit.
0: Ja. Ja, ja.
1: Ging nog wel veel in. En dan was ook niet weggegooid werk. Alleen
0: nee.
1: De verfijning kan soms anders zijn.
0: Ja, nou, zonder het voor de luisteraars nou al te technisch te maken, maar er is in de loop van de tijd in het vak wat beeldmontage toch wel is, toch wel heel veel veranderd. Jij en ik hebben de Steenbeck montagetafels nog meegemaakt. Een Steenbeck tafel, wat is dat?
1: Ja, een Steenbeck tafel is een, het was echt een tafel met een tafellamp, een monitor en een systeem om je film van een ene rol langs een prisma te geleiden, waar ook het geluid synchroon aan mee kan lopen. En dat was nog een heel gedoe om dat synchroon te houden. Als je ergens een foutje maakte, dan kon het allemaal async lopen. Moest je dat opzoeken waar dat fout was gegaan.
0: Ja,
1: ja, dat was een enorm ding.
0: Het is wel intuïtief werk, hè, met zo'n tafel. Je hebt het allemaal echt letterlijk in de hand.
1: Ja, maar er ging vrij veel tijd zitten in het heen en weer spoelen.
0: Ja.
1: Je had het niet zo makkelijk allemaal
0: beschikbaar zoals nu
1: inderdaad.
0: Nee, nee.
1: Maar het was wel non-lineair. Dus je kon er, als je je hele film klaar had en het was allemaal goed, maar ergens middenin je er nog 5 beeldjes uitknippen of een hele scène,
0: dan had je een probleem.
1: Nee, dan had je geen probleem.
0: Oh.
1: Want dan schoof alles gewoon mee op.
0: Oh, zo bedoel je, ja. Tegenwoordig monteert iedereen zelf knopjes in de smartphone of de computer. Ik zei het al, dat is een heel proces wat zich in pakweg een ruim een halve eeuw heeft voltrokken. Maar Ja, het gaat toch niet meer om de peperdure spullen vaak die je vroeger nodig had, maar het eindproduct. Je kan nog zulke mooie spullen hebben, maar het gaat er natuurlijk om wat komt eruit, de kwaliteit. Wat vind jij, is die kwaliteit nou op de gelijke voet meegewikkeld in de tijd? Of valt dat in de tijd, of valt dat nog wel wat op af te dingen?
1: Nee, ik vind de kwaliteit digitaal.
0: Nee, ik bedoel niet, de kwaliteit van de technische kwaliteit, ik bedoel eigenlijk de kwaliteit van het programma.
1: Van de programma's die nu gemaakt worden.
0: Ja, we hebben allerlei mogelijke faciliteiten. Het is allemaal even prachtig en slim, maar...
1: Nou, wat ik denk is dat de jonge mensen die nu films maken... die zijn al hun hele leven opgevoed in het kijken van film... en van allerlei beelden, zeker als ze daar dan in geïnteresseerd zijn. Die hebben al een hele manier van beeldend... en filmisch kijken.
0: Ja, ja, een beeldcultuur eigenlijk.
1: Ik kwam uit een tijd... Wij hadden, ik geloof pas toen ik 8 was... of kregen wij een televisie. En er was wat nieuws op te kijken en het weerbericht en film. Dus ik ben helemaal niet met beeld zo opgevoed. Dat is pas later gekomen.
0: Dat moest aangroeien eigenlijk dan, hè?
1: Dat moest helemaal aangroeien. Ik denk nu, al die jonge mensen die nu ook op hun telefoons dingen maken... dat is veel intuïtiever en makkelijker voor ze. En daardoor worden hele goede programma's gemaakt.
0: Ik vind zelf, als je een film kijkt, of dat nou een documentaire of speelfilm is... maar eigenlijk moet je de lasten niet zien, hè?
1: Nee, dit is wat je niet wil, ja.
0: Nee, maar ik bedoel letterlijk niet zien. Je moet meegenomen worden in het verhaal.
1: Ja.
0: En als je snijdt op de beweging, is dat natuurlijk leuk, maar meegenomen zie je het sowieso niet.
1: Nee.
0: Maar het moet niet zo zijn dat je denkt, wat gebeurt hier nou toch?
1: Nee, je moet weten waar je snijdt en wat wel werkt en wat niet werkt. En dat kan je, dat moet je soms uitproberen met bepaald beeld. Maar op een gegeven moment weet je uit ervaring wat wel en werkt. Dan vind je het moment sneller.
0: Het heeft ook met ritmegevoel te maken, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Een soort flow die je in een programma wilt hebben.
1: Ja, dat, en ik denk dat elke editor dat je zo zijn eigen voorkeuren heeft. En daardoor bij de ene wel gewaardeerd wordt en de ander niet.
0: Ja, ja.
1: En wat ik nu zie is dat het soms wel heel erg snel gaat. Ik weet niet of de kijkers dat allemaal nog wel volgen. Maar...
0: Nee, dat is mij ook opgevallen in speelfilms. Vroeger dan werd een scène uitgespeeld door acteurs. Als je Frans-Italiaanse films uit de jaren 60, 70 ziet... dan namen ze de tijd voor een scène. Simon Signoret, ik zal het nooit vergeten... die heeft op een gegeven moment een dialoog met ik weet niet welke acteur... zit in een huiskamer. Op een gegeven moment staat zij op, loopt ze naar het raam... En dan zie je point of view waar ze naar kijkt. Loopt ze weer terug. Pak ze nog even een kopje koffie. En dan gaat het gesprek wat verder. Daar is nu geen tijd meer voor.
1: Nee, maar ik denk ook dat het publiek daar ook wel wat sneller in is. En aan gewend is om dat wat sneller te begrijpen.
0: Ja. De sfeer is toch ook belangrijk? Je wilt toch een scène...
1: Ja, maar je hebt nu wel films die weer daarop teruggrijpen.
0: Ja,
1: op jou.
0: Ja.
1: Ik heb toevallig net L'Étranger gezien bij het filmfestival. En dat is helemaal als een jaren 30 film gemaakt. En dat is ook wel aangenaam.
0: Ja. Is dat L'Étranger, het boek van Camus?
1: Ja, dat is het L'Étranger boek van Camus.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is dan weer teruggrijpen op een stijl van... zoals het toen door de techniek eigenlijk opgelegd werd. Maar je kan nu veel meer als toen.
0: Snelheid maken vooral.
1: Snelheid maken. Ja. Maar wat mij wel opvalt is dat films nu... 2 uur, 2,5 uur heb je zelfs. En dan denk ik van, nou, daar kan wel heel veel uit. Ik weet wel waar ik zou knippen.

0: This Film's Way Too Long was dat van de Amerikaanse folksinger-songwriter Josh Rouse. Ik praat vanavond met Erik van der Belt over beeldmontage. Ja, dat doen we tegenwoordig allemaal net zo makkelijk op onze smartphone of laptop. Maar er was een tijd dat dit heel anders was. En over kwalificaties moest worden beschikt die nodig waren om een film of video tot een eindproduct te maken dat het bekijken ook werkelijk waard was. Erik, hoe kijk jij naar een film of dat nou een documentaire is of een speelfilm? Hoe kijk jij daarnaar? Ik produceer muziek en ik kan niet meer onbevangen naar muziek luisteren. Als ik muziek voorbij hoor komen, dan zit ik toch onwillekeurig. Hey, dat zou ik als doen ook? Of is dat, kan je onbevangen kijken?
1: Ja, maar dat is vooral als het niet helemaal goed werkt, naar mijn idee.
0: Precies.
1: En het verhaal is niet interessant. Kijk, als het verhaal interessant genoeg is, dan word je daarin meegenomen. En dan kan je van allerlei dingen die je misschien anders zou doen, dat maakt daar niet zoveel uit.
0: Een goed verhaal kun je niet bederven, wou je zeggen?
1: Nee, dat is altijd. Nou, dat kan wel. Je kan het wel bederven, maar dan. Kijk, op het ogenblik, vooral met bioscoopfilms, is dat ze vaak te lang zijn.
0: Ja.
1: En ook waar heel erg Oscar-winnend, allemaal lang. En dan denk ik van ja, ik heb het al lang begrepen.
0: Ja. En Amerikanen hebben ook de neiging, of hebben de eigenschap, vind ik zelf tenminste bij speelfilms, er komt geen eind aan. Ze kunnen nooit een mooi eind hebben. Er moet altijd nog een stuk
1: maar,
0: achter.
1: Maar een eind maken is altijd moeilijk.
0: Ja. Ik weet niet of je de Deer Hunter gezien hebt, vast wel. Dan zie je die man die schiet de kogel door zijn hoofd. En dan denk je, oké, dat is het einde van de film. Nee, dan komt er nog een volkslied en nog een.
1: En nog een andere.
0: Dan denk ik, ja, is dat nou nodig, hè? Heb jij nou bepaalde helden? Dat je zegt, nou, die of die film die vind ik zo knap gemaakt, gemonteerd.
1: Ik heb wel een documentaire die ik heel bijzonder vind. Darwin's Nightmare. En dat gaat over een meer in Afrika, in Oost-Afrika. En daar hebben ze een vis geïntroduceerd om daar voedselproductie mee te maken. En die beesten worden 2,5 meter of zoiets.
0: Ah.
1: Maar die hebben dat hele meer hebben ze opgefroten. Daar is dus een hele industrie omheen bestaan. Die visproducten die worden eigenlijk allemaal naar Rusland verscheept. Die film begint met een vliegtuig wat aan het landen is. En je ziet dat door de schaduw die over
0: het
1: land gaat. En uiteindelijk landt die. Vliegtuigen die daar een foute landing hebben gemaakt of achtergelaten zijn. En dan kom je dus in een wereld die dus ja, helemaal fout gepland is in feite. Helemaal handgelopen. De vissers die lopen heel vaak met krukken omdat hun been eraf gehapt is door zo'n vis. En het is allemaal vreselijk.
0: Ja, ja. Ja, het is eigenlijk zoals Darwin het niet bedoeld zou hebben.
1: Ja, dat is
0: vandaar de titel ook, hè?
1: Omdat je dat er dus. Ja, die titel is natuurlijk ook fantastisch.
0: Ja. Twisted tongues, so does life.

sooner than expected. Darwin's nightmare

0: Nightmare was dat van Harvey Ivo. En het staat op het album The Killing Moon. Ja, ik koos het stuk als aansluiting op het verhaal over een van de beste documentaires die Erik van der Belt, mijn gast van vanavond, ooit heeft bekeken. Erik heeft in de afgelopen decennia zelf heel wat documentaires gemonteerd en hij weet dus waarover hij praat. Erik, jij zou op zeker moment jouw woon- en werkplaats Breda verruilen voor Rotterdam. Hoe kwam dat zo?
1: Nou, omdat het werk een beetje in Breda opraakte. Omdat mensen korte dingetjes zelf gingen monteren op een simpele systeem op hun computer. En ik moest het hebben natuurlijk van wat langere, grotere.
0: Nou, ook van inhoudelijke editing, hè? Want dat, jij bent natuurlijk een inhoudelijke editor.
1: En in Rotterdam wilden ze
0: iets groots uit de grond stampen.
1: Ze wilden iets groots uit de grond stampen.
0: Ja,
1: en een 25 café-gebouw zou Hollywood aan de Maas worden.
0: Ja.
1: Groot plannen. En daar gebeurde ook al wel wat. Dus dacht ik, daar
0: moet ik bij wezen.
1: Ik heb ook toen een vriendin in Rotterdam. Nou ja, dat is ook wel gelukt. Je werd daar met open armen ontvangen. En wat vooral heel belangrijk was, Bob Visser zat in ditzelfde gebouw.
0: Filmmaker.
1: En die deed allerlei projecten.
0: Ja, ik heb dat op een andere manier meegemaakt. Ik had, zoals je weet, een aantal bedrijven in Rotterdam, audiovisuele bedrijven. En ook mij is gevraagd, wil jij hier in het 25 café-gebouw komen zitten? Dan moet ik voor de luisteraar misschien even iets uitleg over geven. Het 25 café-gebouw, dat was een oude elektriciteitscentrale. En een van de gemeentelijke diensten, dat was het ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. En die hadden gedacht, nou, we kunnen die centrale best wel omtoveren tot iets wat geld opbrengt enzovoort. Henk Tiesma, die daar radio maakt en televisie, een commerciële jongen, die had ineens het plan. Hij zei, we moeten dat daarin gaan doen. En nou, zo is dat gekomen. Op een gegeven moment werd de omweld van audiovisuele bedrijven, ook in Amsterdam en Hilversum, verteld, jongens, hier moet je komen zitten, want hier zijn de vestigingsklimaat een stuk beter en we hebben nog ruimte en we hebben nog mogelijkheden. En zo ging dat. En wij werden ook benaderd. Ik zat op steenworp afstand van 25 kv-gebouw. Dus ik zei, nou, ik heb hier alles ingericht. Ik ga daar niet naartoe. Waarom zou ik dat doen? Dat kost me heel veel geld en dat gaan jullie niet betalen. Enfin, ik was er ook wel kritisch op. Ik denk niet dat je die hele audiovisuele branche in Hilversum en Amsterdam zomaar even kunt verplaatsen. Dat rook naar mislukking. Ja, helaas heb ik een beetje gelijk gekregen, want het is ook uiteindelijk, ik zal niet zeggen mislukt, maar heel wat minder opgeleverd dan het zou doen. Maar goed, jij ging daar zitten.

0: Rotterdam was dat van singer-songwriter Frederik Spicht. Hollywood aan de Maas. Het was een ambitieus plan van de gemeente Rotterdam om hier een centrale vestigingsplaats te creëren voor de landelijke audiovisuele industrie. Het zou er uiteindelijk niet van komen. Een van de bedrijven die hier korte tijd van alle subsidieregelingen heeft geprofiteerd was scenario-schrijver, acteur en ondernemer Gim van Houweningen. Voor zijn tv-series als Oppassen kon hij in het 25 Café-gebouw een prachtige beeldstudio bouwen waarmee hij veel geld uitspaarde voor de huur van veel duurdere locaties in Hilversum. Hij herinnert het zich als de dag van gisteren.
1: Ja, soms vraag ik me wel eens af, Gim jongen, waar hij het allemaal vandaan?
0: Maar ook video-editor Erik van der Belt, mijn gast van vanavond, zou er een aantal jaren een betere werkplek vinden dan zijn aanvankelijke plek in Breda.
2: Je zat in het gebouw met allemaal mensen die daar ook mee bezig waren.
0: Een soort meubelboulevard was het eigenlijk, hè?
2: Van... Nou...
0: Nee, maar ik bedoel, van audiovisuele bedrijven. Dus
2: het was alleen voor, in principe alleen voor audiovisuele bedrijven. Er zat er wel een beetje iets wonderlijks in dat je ook ruimtes had die waren voor kunstenaars. Maar die deden eigenlijk precies hetzelfde.
0: Heeft dat voor jou gewerkt? Dat
2: ja, voor mij gewerkt.
0: In welk opzicht?
2: Doordat je direct contact kreeg met andere makers.
0: Ja, ja.
2: Ja, als je dan al wat kon, werd je ook ingehuurd. En ja. Daar Ferry Ronteltap en Joop de Jong en Aad Staal. En ik bracht ook mensen mee die bij mij kwamen werken.
0: Een soort kruisbestuiving eigenlijk.
2: Ja, dat was het zeker. Dat heeft zeker gewerkt. En de grote vaste motor daarin was Bob Visser van Neon TV.
0: Ja. Ja.
2: Dat was ook een ondernemer eigenlijk. Een hele ondernemend type.
0: Ja.
2: En die had ook wat spullen. Die haalde daar allemaal mensen binnen.
0: Rotterdam had een filmfonds, hè?
2: Ja, het filmfonds was ook belangrijk daarin. Mensen konden geld krijgen voor een productie. Ja. Maar dan moesten ze het in Rotterdam dat geld besteden.
0: Ja, dus maken.
2: En ze moesten ook al zelf geld ergens anders vandaan halen. Dat was een prima idee. Totdat het werd zo succesvol dat er dus te veel aanvragen waren. En toen gingen ze zeggen van het mogen alleen Rotterdamse producenten zijn. Producenten zijn die dat aanvragen. En dat is natuurlijk de grootste foute beslissing geweest van het filmfonds. Omdat er, ja, al kwamen ze uit Hongkong of New York.
0: Ja.
2: Ik had mensen van buitenaf, die zouden bij mij kunnen besteden. En dan hadden ze kunnen aanvragen. Maar dat hebben ze toen een streep doorgehaald. En toen zakte dat langzaam in. Het filmfonds ging op een gegeven moment ook over de kop.
0: We kregen ook een rechtsbeleid, hè, in de gemeente Rotterdam. Dat is ook nog wel een punt.
2: Dat was ook, ja.
0: Leefbaar.
2: Leefbaar kwam aan de macht. En die zette strepen door van alles, geloof ik.
0: Ja.
2: Die knipte nog wel de lintjes door van gebouwen waar ze altijd tegen waren geweest. Maar die in feite daarvoor ontwikkeld waren.
0: Je had geen warm hart voor de kunst.
2: Dat kan je wel zeggen.
3: Ja. Rotterdam is een prachtige stad. Ik ben er geboren, woon er mijn hele leven en ben er ontzettend trots op. Onze Spatnum, de haven, prachtige gebouwen. En u, de Rotterdammers, die van onze stad een stad van ongekende mogelijkheden maken. Maar niet alles gaat straat in het OV. Trots op. Onze Spatnum, de haven, prachtige gebouwen. En u, de Rotterdammers, die van onze stad een stad van ongekende mogelijkheden maken. Maar niet alles gaat straat in het OV en in het verkeer moet uw veiligheid voorop staan. Daarom meer geld naar veiligheid. Minimaal 100 nieuwe BOA's en meer blauw op straat. Stad schoner, want zwerfvuil blijft de grootste ergernis van de Rotterdammers. Om zorg te kunnen blijven dragen voor onze ouderen kunnen we niet meer achterstanden naar Rotterdam halen. Om Rotterdam weer in balans te brengen vangen we geen asielzoekers meer op en vestigen in onze stad alleen mensen die werken, studeren of een AOW-uitkering hebben. Mensen die iets bijdragen aan de samenleving. Op de schaarse woningmarkt moeten Rotterdammers voorrang krijgen boven statushouders. Rotterdammers eerst. Alleen Leefbaar Rotterdam kan en wil hiervoor zorgen. Stem daarom 18 maart op de enige partij waarbij de belangen van Rotterdammers altijd op één staan. Stem 18 maart, Leefbaar Rotterdam.
0: Voorafgaand aan ons gesprek, Erik, kreeg ik voor jou een hele lange lijst met producties waarin je hebt meegewerkt. Indrukwekkend, maar we kunnen op de radio, ik zei het al eerder, niks laten zien. Dus ja, we moeten een keus maken. En als het

0: toch over willen hebben. Ik heb drie producties eruit gelicht. In chronologische volgorde kom ik dan als eerste op een film over de Amsterdamse kraakbeweging. Wat kun je daar
1: nog
0: over vertellen?
1: Dat was nog in mijn Breda's periode.
0: Nou ja, goed.
1: Met Zuiderwind Film. Ja, dat was eigenlijk de eerste productie die ik op een non-lineair systeem deed, op de Lightworks. Daarvoor werkte ik op film op een steenbektafel. Dat was meteen een succes. Die heeft zelfs een Gouden Kalf nominatie gekregen. Helaas niet gewonnen. Maar,
0: en dat ging over de krakersbeweging in Amsterdam?
1: Dat ging over de krakersbeweging in Amsterdam. En dat waren vooral interviews. Alle conflicten binnen waren of meer voelbaar. Mensen die hadden een ander doel met het kraken als de mensen die woningen kraakten om daar te wonen. Dat zat daarin.
0: Wat zijn nou jouw herinneringen dan aan die film over de krakersbeweging? Waarom vond je dat zo bijzonder?
1: Joost Seelen, die de producent en regisseur was, daar heb ik heel veel films mee gemaakt. Mm-hmm. Daarna. En ja, die was een hele uitgebreide researcher, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Was niet zozeer een bepalend hoe het eruit zag. Want dat werd toch meer door de cameraman bepaald. Maar hij was wel een goede researcher. En deed ook zijn werk heel intensief. En daar heb ik een periode heel goed mee samengewerkt.
2: We zochten de lege woningen uit. En die gingen we dan voorkraken. Dat deed je meestal alleen om niet op te vallen. Want niemand moest in de gaten hebben dat je die woning op een illegale manier je toe-eigende. Want zo ging dat toen de tijd. Nou ja, je ging dan heel voorzichtig de trap op. Meestal had je zo'n loper beneden. Kon je met een loperslot. Dat hadden Theo en ik afgezaagde lopen. Die past op elke deur. Dus je kon zo het trappenhuis in. Nou, hup naar boven toe. En dan heel zachtjes ging je dan de deuren overbreken.
3: Er waren vroeger beloftes gedaan dat in feite iedereen die 18 was toch wel zelfstandig moest kunnen wonen. Dat kon niet gehaald worden door woningbouwpolitiek. Ja, dan pak je toch die ruimte die je dan denkt te kunnen creëren. Namelijk daar waar leegstand is.
4: Op die manier hebben we dus in de Jordaan, in de grachtengordel een start gemaakt. Op een gegeven moment zelfs nog vanuit de grachtengordel een nieuw markt opnieuw leven ingeblazen. We hebben in de Haarlemmerbuurt dat getransporteerd. We hebben de pijp geholpen. De pijp heeft verder, laten we zeggen, de rivierenbuurt opgezet. En vanuit hier is toen ook de zeeheldenbuurt opgezet en gestructureerd.
5: Het begon met z'n allen in een huis gaan zitten en daar idealen over hebben. Wonen in een groep en wij willen met elkaar zo wonen. En daar moeten we een hoop dingen voor doen en voor laten.
6: De zolders hadden we doorgebroken. Dat betekende dat je dus van het ene naar het kon lopen. De zolders waren gemeenschappelijke ruimtes. Ik weet dat in één ruimte stond een piano en een drumstel. In de andere ruimte daar stond een bad. Bij mij weet ik dat in het huis had je bijvoorbeeld de muur van het trapgat naar de woning. Die was weg. Dus als ze van 1 hoog naar 3 hoog gingen, dan liep je eigenlijk gewoon door de kamer heen. Maar dat was geen punt. Je deed dingen gewoon samen.
7: Nou, het was een soort mengeling, want het was allemaal heel spontaan. En wat ik al zei, heel intens en met veel plezier en creativiteit. Maar er was wel degelijk ook een echte ideologie. En die ideologie was van, ja, de buurtstrijd is toch je ware. Daar moet het allemaal gebeuren. En later heb ik wel spottend gezegd dat zo'n soort gedachte was. Ja, in de Oosterparkbuurt zal de revolutie beginnen.

0: Ja, van het album Revolution was dit This is the Life I Live van Q65. Erik, de tweede gedenkwaardige film die jij hebt gemonteerd en waar ik het dan ook even met je over wil hebben, is de films actrice Wouters als ervaringsdeskundige optreedt. Dat was in Rotterdam, hè?
1: Ja, ik heb Jack Wouters leren kennen omdat hij Moois presenteerde. Dat was een cultureel agendaprogramma voor TV Rijnmond.
0: Wat is hij voor een man?
1: Fysiek heel groot.
0: Ja, maar niet alleen dat, hij komt wel binnen, hè?
1: Dat ook. En, maar hij...

0: Hij was heel erg gedreven voor wat betreft de productie slaaf. Hij was daarvoor net afgekikt van toch wel drugsverslaving.
1: Ja.
0: Maar hij is gewoon verslaafd aan werken, aan eten.
1: Hij is verslavingsgevoelig.
0: Verslavingsgevoelig, maar alles. Dat gaat ook allemaal door.
1: Ja.
0: En heel gemotiveerd om allerlei producties...
1: Is dat dan moeilijk of makkelijk met zo'n man te werken, vraag ik me af.
0: Nou, ik heb heel fijn met hem gewerkt. En kijk, die verslaving speelde geen rol meer.
1: Nee.
0: De drugsverslaving.
1: Nee, maar ik bedoel iemand die zo gedreven is. Hè? Die gaat al gauw misschien wat verder in een ijs.
0: Nou ja, die film ging over zijn verslaving. Die had hij eerst voor het Rood Theater op toneel gebracht. Door het hele land uitverkochte zalen. En hij wilde die tekst en dat verhaal vastleggen. Daar kwam op neer. En niet registreren op het podium, maar voor beelden. En daar moest zoveel mogelijk in. Het werd opgenomen in een oud slooppand. En daar hadden eindeloos veel monitoren en cameraatjes. Het was nooit genoeg. Het moest veel zijn. Alles veel. Rookmachine. En die film ging over verslaving, maar ook vooral de gekte in zijn hoofd.
1: Ja.
0: Maar daarna moest dat allemaal in elkaar gezet worden natuurlijk. Ja, daar had ik ook wel alle vrijheid in om verder te maken. Maar ik kwam al af en toe kijken. Muziek erbij en hij wilde meer, maar ik heb toch wat minder.
1: Ah, ja.
0: En daar hebben we een goed...
1: Stond hij wel voor open?
0: Stond hij wel voor open en niet helemaal in alles. Dus
1: we
0: hebben hem laatst nog gezamenlijk gezien.
1: Ja.
0: Toen vond hij toch ook wel dat er wat hier en daar wat uit had gekund.
2: Ga een restaurant binnen en ik bestel 2 flessen wijn. 2 volgerechten, 2 hoofdgerechten, 2 toetjes. Je hebt meer nodig dan andere mensen. Ik ben anders dan andere mensen.
3: Ik ben de man over wie je hoort. Op de radio, tijdens het ontbijt.
4: Ik ben de belichaming van de gruwel van je geest.
5: Wat weten wij nou van het ware kwaad? We weten dat het in ons zit, dat weten we. We weten dat het in ieder van ons zit.
4: Waarom zou ik oordelen?
5: Waarom zou jij oordelen? Hè? Ik moet iets eten!
6: Ik ben ik en jij.
5: Ik haat de diëtisten!
7: Luister naar de stilte in jezelf. Je hoort de hel.
5: God zit in mij! Ik ben een mens, ik besta en ik eet! Ik eet!
8: Is er een dokter in de zaal? Kom maar hier, breek ik je nek.
1: Ja, en dan hadden we, je noemt het leven, de serie Moois. Dat was ook nog iets, hè?
0: Ja, ik noemde dat al omdat ik daar Jack bij had leren kennen. Maar daar heb ik heel veel afleveringen van gemonteerd. Niet als enige editor, want elke week was daar een aflevering op een gegeven moment. En dat, als je ander werk had, dan redde je dat niet.
1: Waar ging die serie over?
0: Nou, dat is eigenlijk ging dat over de cultuur in Rotterdam. Ja, allerlei culturele dingen. Er werden aankondigingen gedaan. Interviews met mensen die daarbij betrokken waren. Ja, van toneel tot muziek. Dat was het maar in 2 dagen, 20 minuten bij wijze van spreken. En het waren wel items, dus het is niet zo ingewikkeld.
1: Nee.
0: Maar er werd wel heel veel...
1: Heel gevarieerd ook, denk ik dan, hè?
0: Ja, heel gevarieerd. Helaas is het wegbezuinigd.
9: Moois. Is terug op de televisie. Jee! 5 voorjaarsafleveringen met alles wat moois is. Tentoonstellingen, festivals, voorstellingen, noem maar op. Alles in Rotterdam en omstreken. En er staat natuurlijk een hele gore, gure bezuinigingswind in Rotterdam. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over mooie dingen. Bijvoorbeeld Yannick, de dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Kent u hem niet? Ik wel! Dit is hem! En als u hem nog nooit hoorde of zag, dan is dit uw kans om de dynamische en poëtische sterdirigent muzikaal te ontmoeten. Hij dirigeert de prachtopera Don Carlo. Weliswaar in Amsterdam, maar het is wel de moeite waard om even om te rijden. Verder buigt hij zich in de doelen over Brahms. En hij verzorgt bijzondere producties in de operadagen. En dan architectuur, making.

0: initiatieve reis over de toekomst van de wereldsteden in het Nederlands Architectuurinstituut. Bureau Cosman de Jong liet al veel van zich horen in Rotterdam met de permanente herinrichting van de Laurenskerk en een expositie van de Hollandse fotografie in het Nederlandse Fotomuseum. Tentoonstellingsmaker Robert van der Linden leidt ons rond.
1: Ja, dan komt het moment dat je even af gaat sluiten. Niet voor iedereen even gemakkelijk, ik kijk mezelf maar aan. Maar wat was voor jou, behalve je leeftijd natuurlijk, nou de reden om het werk toch maar achter je te laten? Waarom ben je ermee gestopt?
2: Ik merkte dat ik niet meer het tempo bij kon benen. Dat moest steeds sneller. Vroeger ging je dan gewoon een nacht door. Maar dat red je op een bepaalde leeftijd niet meer. Nee. Plotseling gedacht van nou, ik kan beter nu stoppen waar ik meer was.
1: Ook niet een beetje omdat je de hete wind van de concurrentie, de jongeren in je nek voelde? Of viel dat wel mee?
2: Nee, dat viel wel mee. Ja. Ik heb niet het gevoel gehad dat ik geen werk meer zou kunnen krijgen. Nee. Maar je redt het gewoon niet meer om dat allemaal te doen.

0: AO-versie was dat. En dat was het muziekgezelschap De Pensionado's, dat normaal zanger Benny Jolink om zich heen verzameld heeft. Ja, voor ieder van ons loopt het verhaal op zeker moment ten einde. En dat geldt ook voor deze aflevering met verhalen van mijn gast Erik van der Belt. Video-editor in rusten, hebben we zojuist van hem gehoord. Ach ja, verhalen.
1: Opa.
0: Mm-hmm.

0: meegemaakt in je leven?
1: Ja, best wel, schat.
0: Wil je daar eens wat over vertellen?
1: Nou, daar moet ik eens over denken, hoor. Er is zoveel gebeurd, hè.
0: Ja, maar wat was nou het mooiste moment in je leven? Dat weet je toch nog wel?
1: Dat heb ik nou juist op de radio verteld. Maar ja, dat was 's avonds heel laat, hè. En toen sliep jij natuurlijk al. Maar wacht, ik weet nog wel wat. Heel lang geleden, zelfs papa en mama waren nog klein. We waren met z'n allen onderweg met de auto al heel lang.
2: Kinderen zijn gek op verhalen, vooral als ze bijzonder zijn. Wij verzamelen ze voor het moment. Het radioprogramma voor ver na kinderbedtijd.

0: Ja, en als je dan zo terugkijkt op je leven, Erik, dan kun je er niet omheen, we doen het al een beetje, de balans op te maken. Ben jij nou tevreden over de jaren die achter je liggen? Heb je spijt van dingen die zijn gebeurd? Zou je dingen anders aanpakken als je het van tevoren had geweten? Enfin, dat soort dingen. Hoe kijk je daarop terug? Want hoe lang ben je nou actief geweest in deze branche?
1: Ja, eigenlijk 50 jaar.
0: Daarom. Maar hoe kijk je daarop terug?
1: Nou, heel interessant, omdat je allemaal projectmatig werkt. Dan weer dit en dan weer dat. En je verdiept je in in aanraking.
0: Gevarieerd gewoon.
1: Gevarieerd. Mm-hmm. Niet saai.
0: Nee, creatief ook.
1: Ja, en ik heb ook daarvan kunnen leven gewoon.
0: Als je het over mocht doen, zou je het weer doen?
1: Ja, denk ik wel. Ik twijfel af en toe wel eens van, was het nou anders gegaan als dat ik die eerste HBS afgemaakt had? Wat wel belangrijk is geweest, dat ik naar die academie ben gegaan.
0: Opleiding is ook niet alles natuurlijk.
1: Nee, die zijn helemaal niet, sluiten helemaal niet aan voor dit vak.
0: Je moet kilometers maken, denk ik.
1: Ja, je leert het in de praktijk.
0: Samenvattend, geen spijt.
1: Geen spijt.
2: Hallo.

0: Walker Brothers waren dat, ja. Een liedje dat mij altijd heel veel energie bezorgt. Een vreemde combinatie van weemoed, maar ook van een ontembare verwachting voor de toekomst. No regrets was dat. Ja, en tussen het verleden en de toekomst ligt vaak de kans op verandering ingesloten. Erik, als we nog even in de achteruitkijkspiegel van jouw leven kijken, heeft jouw werk, wat toch wel een beetje een way of life, nou persoonlijk ook veranderd? Jouw kijk op het leven enzovoort?
1: Ik denk wel dat hoe je naar de maatschappij kijkt, is met film kijk je naar allemaal onderdelen van een verhaal, zeg maar. En ik denk wel dat je zo ook naar de maatschappij makkelijker bent leren kijken. En dat is gewoon ja, ervaring. Misschien had je dat ook gehad als je andere dingen had gedaan, maar dat weet ik niet.
0: Ik denk dat je ook in dit vak leert analyseren.
1: Ja, dat is het.
0: En met mensen omgaan, ook niet onbelangrijk. En dan uiteindelijk tot een resultaat komen wat beklijft.
1: Ja, precies. Wat opvalt als je wat ouder wordt, dat de tijd steeds sneller gaat.
0: Ja, dat is.
1: Dus je kan minder doen als wat je zou willen doen. Mm-hmm. Als je dan terugkijkt naar die week, dan
0: denk je, wat heb ik nou allemaal gedaan?
1: Dat is herkenbaar, toch?
0: Ja, ja, zeker.
1: En wat ik nu doe, is kijk vrij veel televisie.
0: Mm-hmm. Met plezier of?
1: Ja, wel met plezier.
0: Niet dat je denkt
1: en
0: van,
1: ik luister veel naar radio en vooral informatieve programma's.
0: Kijk je met plezier naar televisie? Of heb je zoiets van, nou, ik weet het niet.
1: Het is wel de laatste tijd is het wel dat erg veel dezelfde soort praatprogramma's met allemaal dezelfde onderwerpen die avond.
0: En dezelfde koppen ook, hè? Vaak.
1: En dan dezelfde koppen. En dus dat begint wel een beetje, daar ben ik wel bijna mee klaar.
0: Het is ook een beetje radio met een plaatje, hè?
1: Zo'n praatprogramma is dat. Ja. In principe.
0: Het heeft geen beeld nodig.
1: Nou ja, ik vind het altijd wel prettig dat ik zie wie er aan het praten is. Ja. Ik ben wel van het beeld natuurlijk.
0: Maar het voegt niet zo heel veel toe. Dat
1: het is echt te veel hetzelfde programma.
0: Ik vind het verschil tussen radio en televisie misschien een hele rare vergelijking. Een beetje verschil tussen zwart-wit beeld en kleur. Je alle relaties en zwart-wit is er nog wat te voelen, te bedenken, te ervaren.
1: Ja.
0: Maar op het moment dat ze een disjockey omringen met twee camera's, dan denk ik, waar gaat het over?
1: Ja.
0: Dat is een beetje zonde, toch?
1: Ja.
2: RTV Krimpenerwaard. Dit is het René Broek.
0: We hebben het al even over jouw twee dochters gehad. Hoe gaat het daarmee? Wat doen ze en hoe vaak zie je ze nog?
1: Mijn eerste dochter, die is psychologe.
0: Kijk aan.
1: En die werkt met moeilijk opvoedbare kinderen. Jou wel bekend.
0: Mij bekend, ja. Ik ben ervaringsdeskundige.
1: En
0: zien jullie elkaar vaak? Of?
1: Niet zo heel vaak, maar wel regelmatig tegenwoordig.
0: En hoe is het contact dan? Want in het begin van het programma.
1: Ja, wij gaan dan vaak naar of een museum. Dan praten we een beetje over de dingen van het leven. En dat gaat makkelijk. Waarschijnlijk vooral dat zij heel makkelijk praat.
0: Ja.
1: Maar dat klikt naar mijn idee goed.
0: Zij is jouw biologische dochter in feite.
1: Ja, maar niet bij mij opgegroeid.
0: Hoe gaat dat? In het gesprek, in de verhouding, in de relatie? Is dat aparte dynamiek of wat?
1: Nou, het is wel anders als met mijn dochter. Die als kind wel bij mij opgegroeid is.
0: Toch wel, ja.
1: Je vraagt een beetje terug naar. Je probeert elkaar nog steeds een beetje te leren kennen.
0: Is er een verschil in ik vind het altijd moeilijk om het zware woord te noemen, maar liefde voor de kinderen, voor beide? Is daar een verschil?
1: Nee, dat,
0: genegenheid, jezelfde band?
1: Nou, het is iets afstandelijker.
0: Mm-hmm.
1: Omdat je niet alle kleine details van vroeger weet.
0: Nee.
1: Maar de genegenheid is.
0: Gevoelsmatig is er voor jou geen verschil tussen de biologische dochter en de.
1: Nee. Geloof ik niet.
0: Nee. Dat was de eerste dochter. En je had nog een dochter.
1: Ja, die is wel bij mij opgegroeid. Die kon heel goed tekenen. En die is naar mij in Rotterdam gegaan.
0: Hmm.
1: En die heeft mode gestudeerd. Maar je had mode in de zin van dat je dingen maakt en ontwerpt mode. Maar dit was ook modepresentatie. Ze is uiteindelijk in de kostuums voor film. Ze heeft stage gelopen bij een film over het leven van en drie voor op de steppes in West-China doorgebracht. Dat was dus een gigantische productie.
0: Zo, dat is toch al wat. Nou, je hebt in ieder geval twee dochters waar je hoe dan ook trots op kunt zijn. Hoe mooi is dat? Erik, ik keek zojuist even voorzichtig op de klok en zag dat de tijd ook hier weer sneller is gegaan dan we zouden willen. We moeten eruit, want
2: de nacht sluipt aan. in de Krimpenerwaard.
0: Ja, ik wil jou heel erg bedanken dat je vanavond mijn gast wilde zijn en met ons de meest memorabele momenten uit jouw leven en werk hebt willen delen.
3: Dankjewel.
0: Het monteren van beeldprogramma's. We kunnen het tegenwoordig allemaal op onze computer of smartphone, maar ik hoop dat we de luisteraars een beetje duidelijk hebben kunnen maken dat je daarmee nog geen beeldverhaal hebt gemaakt dat anderen aanspreekt, ontroert of misschien wel tot nadenken stemt.
3: Ja.
0: We gaan eruit met een laatste stukje muziek en wensen iedereen die nog moet werken een mooie nacht. En tegen wie er op de rand van zijn bed zit of er misschien zelfs al in ligt, zeg ik welterusten en graag tot de volgende week zondagavond van 10 tot middernacht. Want dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Het Moment. En met als gast singer-songwriter Gerard van Maasakkers.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten aan een fout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kamia Doma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Buck Pietersen sleepte binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schaapjeszijde, het Natuurrijk, het Loetbos, gemaal de Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpen de Waard.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd, dan moderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: regio-info.
1: We zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd zuur.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar TV Krimpenerwaard.
1: Is het nieuws? Het is 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de weerlijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest.

0: honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt, met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Kappel is 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen uitmaken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Regio-info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven, samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En dat die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

0: regio-info.
1: Non-stop info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het Strijdmuseum Krimpende Waard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens het op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op zaterdag 12 september.

deserts of Sudan and the gardens of Japan.

doch, ich liebe dich.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers, ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad